0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echt

0: Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Zomer ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn, langs de Italiaanse meren, naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: avond. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen.

0: De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is Omroep
1: Brabant. Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de ene.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Roergebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging.

0: Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd, het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: is Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.
2: I love you.

0: je met vakantie Koen Wijn. Keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes.
7: Van Brabantse bloopers
0: tot verhalen die je nergens anders krijgt.
8: Vind je Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd er juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag, wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de VriendenLoterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie. En Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: al wakker, Hubert Mol.

0: hoe werkt dat dan? Je koopt als muzikant een nieuw apparaat, een nieuw speeltje, dat zet je meteen in. Sterker nog, je kunt er ook een plaat mee maken. Dat bleek 1985. Studio. Het was Phil Collins.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Goedemorgen. En van harte welkom. Nu al wakker met nog een keer Hubert Mol. Het is een vreemde vent die aantreft in je bed. Helemaal niet erg. Eén oortje gebruiken, ander oortje nog even lekker op het kussen laten liggen. Niks aan het handje. En tranquilo.
1: Hubert Mol. Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Met hele fijne muziek. Om rustig deze zaterdag mee te kunnen starten. 8 augustus 2026. Hier is Pink.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

Het zijn niet de minste artiesten die zo vroeg deze morgen Acte de Présence schreven. Rhiannon was van Fleetwood Mac en daarvoor Pink hoorde je met Just Give Me a Reason. Die zijn er genoeg te bedenken, maar die weet je zelf wel om te luisteren, om erbij te blijven. What?

jullie kennen inmiddels volgens mij toch wel dat koffertje van Mol. Dat kleine blauwe koffertje wat ik bij Brabantsbond vaak bij me heb. Maar ook, zoals deze morgen, heb ik dat koffertje weer present. En daar zit een houtje in. Dat vind ik het allerleukste. Van die oude liedjes draaien die je misschien bijna zou zijn vergeten. Zo kwam ik deze nog eens tegen. Uit 82 van The Clash.

0: Rock de Casbah van The Clash.
1: Ik moet nog zo.
2: Ja.
1: Veel doen vandaag plaat.
0: Je kunt dan wel lekker op je bedje liggen, maar het is zaterdag. En je weet wat de zaterdag van je verwacht. De zaterdag verwacht dat je misschien even nog het gras maait. Begin dat je even nog gaat sproeien in de tuin. Even nog de auto wassen, even wat boodschappen doen. Even nog een klein klusje doen, even nog ergens een klein latje tegenaan timmeren. Even nog met het kwastje, een kloddertje hier, kloddertje daar. Kortom, het is zaterdag. Daar past wel weer een plaat bij om je even wat energie te geven. Toen dacht ik, Paying the Price of Love is van de Bee Gees. Zit vol met energie. En die kan je gebruiken op deze zaterdag. Go for it!

Een van de laatste successen volgens mij toch van de Bee Gees. Zo'n beetje jaren 90, begin jaren 90. Deze Paint the Price of Love. Goedemorgen, van harte welkom tot 9 uur. Nu al wakker met muziek om je fris en fruitig de dag alvast te laten beginnen.

De hele zondag wordt hier weer uitgezonden, de serie Friends bij Comedy Central. En dit wat je hoorde van de Rembrandts is het thema I'll Be There For You. Colby Calais, Bubbly. Will you count?

Working 9 to 5. Het waren twee liedjes met dezelfde titel. Althans, dat was het begin. Dolly Parton, Working 9 to 5. En dan had je nog 9 to 5 van Sheena Easton. En toen dacht die Sheena Easton, laat ik die titel veranderen in Morning Train. En dan tussen haakjes 9 to 5. Dan zit er toch een klein verschilletje in. En zo geschieden. Die van Sheena Easton ligt voor je klaar. De Morning Train dan. En tussen haakjes, nou ja, ik heb het je net uitgelegd.

0: Het is weer tijd geworden om een hogere onderscheiding uit te delen in de vorm van de tipplaat.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: En dat is me toch een fijn liedje geworden. Het is een nieuwe plaat van Django Wachter. En die is leuk. Bachata Bailando. Geniet er even van. En geniet er de hele week van. Want zo lang wordt hij

0: ook iets om beren trots op te zijn. Want het is Brabantse Django. Wacht de hele week dit plaatje hier.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app. Het gevoel van hier. Omroep.
2: Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
3: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: hier en daar een klein beetje weggeholpen door de Beatles, omdat ze op hetzelfde platenlabel zaten. Badfinger, Day After Day.
1: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

You keep me hanging on met de vraag meteen die ik uitzet of je nog een uurtje bij me wil blijven tot 9 uur deze morgen. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die graven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: De Ora Autoverzekering, nu met

0: korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: al wakker, Hubert Mol.

0: Ik heb het idee dat ze in een behoorlijke identiteitscrisis zit of zat. Carol Emerald, aanvankelijk Carol Emerald, één hit aan de andere hit, mocht bij de BBC optreden, allemaal hartstikke goed. Juice Holland hoorde kwaliteit aan haar, maar ze was het beu, ze was het zat, ze wilde wat anders. Toen werd het Jordan. Ja, precies, het werd heel erg stil. En daarop kwam ze weer terug. Maar ja, we zijn er ook even kwijt. We weten niet wat ze doet, we weten niet wat ze uithangt. Misschien met een beetje geduld dat ze weer het podium weet te vinden.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Uur 2 van het radioprogramma voor deze zaterdag. Goeiedag, van harte welkom. Mocht je er net zijn bijgekomen, is dat ook niet erg. Dat kan ik me ook wel voorstellen, dat je hebt uitgeslapen. Maar nu is het dan toch zaak om de dag te gaan ervaren en om te beginnen.
1: Hubert Mol. Nu al wakker.
0: Omroep Brabant. Met DJ Snake en Justin Bieber. Let me love you. Ik denk dat je toch zo'n uitnodiging niet mag afslaan.

0: en Ouseraus.
1: Daar zijn ze toch beter in dan ik. Ik ben het volledig kwijt. Ik zou het niet meer kunnen doen. Het is ook alweer heel lang geleden, al die naamvallen. Het is tijd voor een bijzonder eigen liedje, wat ik hartstikke mooi vind. De band Kingfisher. En ik vind het zo mooi. Omdat het veel folk-invloed heeft. En ja, vergeef mij, ik hou ervan. En zeker de combinatie met een beetje pop. The sun will never settle. Kingfisher.
2: My heart, it has been broken by who I can't.

0: Heel populair in Nederland, From Ireland. Daar komen ze vandaan, deze Kingfisher.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Ja. Ik heb iets gevonden, een oud liedje, jaren 60, van de Flirtations. Komen uit Amerika, maar dan had je de Supremes. Toen dachten ze, daar gaan wij toch gewoon naar Engeland. En daar wisten zij te scoren, inderdaad.

Flirtations, vooral bekend geworden met het liedje Everlasting Love, wat werd misbruikt door de Zeezender Veronica, maar dat is lang geleden. Die hadden dat liedje gebruikt voor Veronica. 18 april, we kunnen het toch proberen? Nou, dat, ja, goed. Als je niet weet, mag je naast je neerleggen. Als je het dan wel weet herinneren, prima, hartstikke leuk. Ik had het er net over folk. Toen dacht ik, hey, Clannad, folk, In a Lifetime. Dat is een heel mooi liedje. En zeker op een ochtend als dit, even lekker wakker worden. Gewoon niks. Gewoon luisteren naar muziek. Boterhammetjes smeren, kopje koffie erbij. Clannad, met YouTube.

oeh, wat kan muziek toch veel met je doen? He? Veel emotie losmaken. Tenminste, als je er open staat. Want misschien is het je volledig ontgaan. Oor in, oor uit, dat kan ook. En wellicht dat het volgende liedje wat meer met je doet. Teddy Swims, Guilty.

een gelukzaligheidje afkomstig van Teddy Swims. Dat ben ik. Goedemorgen, van harte welkom. Ik denk dat dit de laatste week is dat ik het programma mag overnemen. Morgen nog een keer en dan volgende week is hij weer terug, Maarten. Omroep Brabant. Maar de week niet zeker, hoor. Dus bereid je ervoor. Je bent gewaarschuwd.

Gloria Estefan, die vaak met plezier terugkijkt op haar concerten in Nederland. Als je over haar leest, dan heeft ze toch vaak over dat ze hier was in Utrecht. En dat ze dat zo bijzonder vond. Dat we uit ons plaat gingen met de conga. En dat ze daarom dat liedje conga mee heeft ontdekt en heeft bedacht.

0: plaatje geweest bij Omroep Brabant. Je hebt het gehoord, Just Might, afkomstig van Bruno Mars. En als je heel goed hebt geluisterd, heb je in de gaten dat het wel heel kwaliteitvol is.
1: Plaatje van een plaats.
0: Ja, dat is leuk. Dat is een rubriekje wat hij heeft. Maarten, iedere week heeft hij een plaats. En daar draait hij dan een liedje bij. Een liedje wat is geïnspireerd op die plaats, mogelijkerwijs. Zoals deze, Mexico van de Les Humphrey Singers. Hey,

0: Les Humphries uit Amerika verhuizen naar Duitsland. Had die Edwin Hawkinsingers in zijn achterhoofd. Dat wilde hij niet ook. Maar hij wilde net wat commerciëler maken. Dus eigenlijk meer geld aan verdienen. En dat is hem gelukt. Onder andere met deze.
1: Are you telling me that you built a time machine?
2: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
3: John neemt je mee terug in de tijd.
4: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
5: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
4: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
2: Stap dus in en haal herinneringen op.
3: Tijdmachine op Omroep Brabant.
2: Zaterdag van 12 tot 4.
3: Het gevoel van hier
2: en toen.

0: was van Sarah Bareilles, 2008 menig discjockey. Had even problemen met de achternaam, omdat hij niet goed wist hoe ik moest uitspreken. Allerlei varianten had je erop, maar het was Bareilles. Sarah Bareilles. Zaterdagmorgen. Ik dacht, het is zaterdag. Toch even rustig aan. Ook al is het vandaag de klusdag. De klusplaat is al gedraaid. Of die plaat van ik heb nog heel veel te doen vandaag. Maar het zijn ook altijd van die liedjes om even tot jezelf te komen. Zometeen een liedje van Mighty Sparrow.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
4: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
5: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
1: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Love Fool van de Cardigans. Ik had het net over Mighty Sparrow, die ik zou draaien. Ik moest hem er even bijpakken uit het koffertje van Mol. Och, het is zo'n mooi ontspannen liedje. Ik hoef er niks over te zeggen.

0: degene die vindt dat ik smaak heb en dit liedje zelf in zijn platen-cd-collectie iCloud wil hebben. Het is van Mighty Sparrow en Brian Lee en heet Only Fool.
1: Altijd en overal. Omroep Brabant.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Het gevoel van hier.
4: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
5: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: Het was voor het eerst dat ik hem zag tijdens het Eurovisie Songfestival als pauzemuziek 2016. En ik dacht, dat wordt de winnaar van het Songfestival. Het was het allerbeste liedje, maar ja, het was het Songfestival en de rest moest nog hun best doen. En daar zouden er maar één winnen. Ik weet trouwens niet meer wie het heeft gewonnen. Maar deze Justin Timberlake, ja, stal van mij de show. Het is het einde van Nu al wakker voor deze zaterdag. Morgen is er natuurlijk weer een aflevering, die begint ook weer om 7 uur. Christian Westerveld, hallo,
1: ja,
0: goedemorgen.
1: Ik ben er weer. Ja, ik was er.
0: Ja. Ja, ik zag je even niet.
1: Ja, maar dat komt omdat jij dat gordijntje altijd hier dicht hebt als je hier bezig bent.
0: Ja, dan zit ik er lekker een beetje op mezelf. Een beetje in de donkerte nog, dat vind ik lekker. Weet je, buiten is het nog steeds licht en dan zit ik gewoon lekker in mijn eigen bubbel.
1: Oké, daarom heb je de webcam ook altijd uit.
0: Daarom, ja, oh. Ja, ja, is dat geeft ook niks.
1: Nee, moet je zelf weten. Hoor.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 08.

0: en 5000 kilometer per jaar.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, goedemorgen. Ik ben Christian. Dit is Omroep Brabant. Weekend is het tot 12 uur. Ik heb heel veel goede muziek meegenomen. Maar het lijstje is niet compleet. Heb ik jou nog even voor nodig. Als je tenminste even mee wilt denken. Nou, dat willen vast een heleboel mensen doen. Kan je ook even bijpraten over het nieuws. Want het knalde een paar keer echt hard in Brabant op vervelende manieren. En over het weer komen we natuurlijk ook te spreken. Over een kwartiertje hoor je alles over wat ons voor wat betreft het weer te wachten staat. Van de vrienden van Weerplaza.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
14: Ah, oh, nee.
13: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente

0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
1: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
2: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts. Is aanstaande zondag geopend.
3: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
5: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Weekend. Christian Westerveld.
8: Oh,

0: eerste instantie wilde dit helemaal geen hitje worden, maar toen hebben ze vervolgens een videoclip gemaakt met heel veel sportbloepers erbij. Nou, en toen lukte het allemaal wel voor Dire Straits. Walk of Life.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Zaterdag de 8e augustus is het 8 van 8 dus. En het is zo'n 10 minuten over 9 op dit moment. Zonnetje schijnt. Blijft hij dat ook doen? Wordt het ook weer een stukje warmer? Je hoort het straks allemaal van Weerplaza over een paar minuten in de uitgebreide weersverwachting. Neem ik eerst even het nieuws met je door. Met om te beginnen, ja, iets waarvan ze altijd zeggen, dit is het allerergste wat je kan overkomen als je in je eigen huis, ja, wordt bestolen. Laat staan als je een overval moet meemaken. In Helmond gebeurde het helaas aan de Van Meelstraat. Daar is ook een bewoner bij gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Ook een vrouw zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hoe ernstig zij eraan toe is, dat ze niet bij verteld. Het gebeurde in ieder geval rond 00:30 s'nachts. En er zou ook een klein kind in huis zijn geweest. En agenten hebben als troost voor het kind een knuffelbeer gegeven. Ja, je moet iets. En dat is in ieder geval wel een heel lief gebaar. Maar hoe dan ook een traumatische ervaring. Je leert er meer, of leest er meer over op de website en op de app van Omroep Brabant. En het knalde op verschillende plekken. Zo is er afgelopen nacht een explosie geweest. Ja, waar gebeurde dat? Dat wil ik je wel vertellen, maar dan houdt mijn appje er in één keer mee op. Dat is vervelend. Nee, het is in Breda gebeurd. Aan de Namenstraat in Breda is afgelopen nacht een explosief ontploft. De schade aan het huis is groot. Onder meer een rolluik, ruiten en de voordeur zijn verwoest. Op de stoep voor het huis lagen verschillende brokstukken. Het gebeurde rond 00:30. En natuurlijk gaat de politie alles doen om erachter te komen wat er nou gebeurd is. En ook in Drunen was er een explosie. Dat gebeurde bij een huis aan de Hazelaarstraat. En door de harde knal rond 3:00 s'nachts werden veel buurtbewoners wakker. Ook meer daarover op de website en op de app. Ja, er wordt weer gevoetbald. De Eredivisie en de Eerste Divisie zijn weer afgetrapt. En in de Eerste Divisie zijn er ook wat Brabantse clubs in actie gekomen. Ook een Brabantse derby. Ja, ze zeggen altijd, als je niet tegen verliezen kunt, moet je niet voor top worden. Top verloor van NAC met 1-2 op de valreep. En RKC pakte een puntje mee uit Arnhem. Bij Vitesse werd het 1-1. En de andere Brabantse clubs die komen later in actie. Den Bosch bijvoorbeeld vanmiddag vanaf 16:30. En in de Eredivisie zijn de Brabantse clubs vanavond aan de beurt. Willem II opent met een uitwedstrijd vanaf 18:45 bij Go Ahead Eagles. De terugkeer van de Tilburgers op het hoogste niveau. En voor PSV staat er een thuiswedstrijd op het programma. En de Eindhovenaren hebben na vorige week wel wat recht te zetten natuurlijk. Fortuna Sittard komt naar het Philipsstadion en daar wordt afgetrapt rond 8:00. Als de scheidsrechter beide doelen kan zien, zeggen ze dan altijd. 12:09. Veel meer nieuws natuurlijk op de website. En de plaatjes hoor je hier. Lois Lane, I Wanna Be.

0: Vanessa Carlton deed een beetje mee met Counting Crows. Ze mummelde alleen maar wat, maar ja, dan zochten ze tenminste voordat ook haar fans dit nummer gingen streamen natuurlijk. Hè. Het is 13 minuten voor 9:30 intussen geworden. Hoogste tijd om even over het weer te gaan praten. Ga ik met Floris doen van Weerplaza. Floris, een goedemorgen.
1: Goedemorgen, Christian.
0: Ja, inmiddels al 4 hittegolven afgestreept en op naar de 5e, hè?
1: Op naar de 5e. Volgende week inderdaad zit er opnieuw een regionale hittegolf aan te komen voor onze provincie Brabant. Momenteel is het al behoorlijk aan het opwarmen ook, deze zaterdagochtend. We hebben wel een frisse nacht achter de rug, met temperaturen ruim onder de 10 graden. Maar inmiddels is het kwik alweer ruim boven de 15 graden gestegen. En vanmiddag is het dan overal zomers warm in West- tot Oost-Brabant, met 25 graden of nog wat meer. En daarbij is het zon overgoten.
0: En dat is helemaal nog niks, hè, 25 graden.
1: Nee, dat is helemaal nog niks. Want morgen wordt het regionaal zelfs 30 tot 32 graden. Ja. Draait de wind naar een westelijke richting, wordt het ook wat broeierig in onze provincie. Daarbij trekken er ook wat meer wolkenvelden voorbij op middelbaar en hoog niveau, waar de zon het af en toe wat lastiger mee heeft. Maar voor de rest is het gewoon bijna zonovergoten morgenmiddag ook, met dus tropische temperaturen van 30 graden of meer. En vanaf woensdag krijgen we zelfs een aantal zeer hete dagen met 35 graden in grote delen van Brabant.
0: 35 graden? Ongekend. Inmiddels zijn we het gewend, hè. Vanaf juni gaat het toch al zo?
1: Inderdaad, ja, we zijn inmiddels al bezig met het opbouwen van de vierde, met de vijfde.
0: Vijfde, ja, ja. Vijfde.
1: Ik ben bijna de tel alweer kwijt, moet je nagaan. En de zomer is nog best wel lang, dus het blijft ook overwegend zonnig, droog, weinig wind daarbij. Dus de droogte zal allemaal alleen maar toenemen de komende tijd. Het is wel zorgelijk aan het worden.
0: Ja, nou ja, dat is het natuurlijk ook al een tijdje. Hoe gaat dit aanvoelen? Is dit ook weer zo'n hele klamme periode? Of gaat dat weer een beetje meevallen?
1: Ja, ik denk dat het wel meevalt. Want de wind die waait uit het oosten tot zuidoosten is overwegend droog en wel vrij warm dus. En de nachtelijke temperaturen liggen vaak tussen de 11 en 16 graden. Dus echte platte nachten hoeven we voorlopig nog niet te verwachten.
0: Oké, dat is dan het goede nieuws. Dat vind ik dan wel weer prettig.
1: Dat is het goede nieuws inderdaad. Ja. Ja.
0: Kun jij voor hele domme mensen zoals ik in een zinnetje uitleggen hoe het nou kan dat we dus vanaf juni al in die periodes van hitte naar warmte, terug naar warmte en weer naar hitte zitten. En dat er nooit, laten we zeggen, een dip in zit. Dat we nooit naar beneden gaan.
1: Dat heeft alles te maken met een hoge drukgebied wat echt recht boven grote delen van Centraal-Europa ligt. Daardoor blijft de wind draaien naar het oosten tot zuidoosten. Er komt hele warme lucht vanaf het vaste continent onze kant op. En kunnen storingen in het noordwesten van Europa onze omgeving niet of nauwelijks bereiken.
0: Nou, zijn we ook op dat punt weer even bijgepraat.
1: Heel goed.
0: Floris, dank je wel. Tot de volgende weer.
1: Jou bedankt.
0: Joe, houdoe.
2: Het gevoel van de zomer.
3: Oh yeah, dude, it's summer.
2: Hoor je bij Omroep Brabant.
4: Dit is Het Gevoel van Hier.
2: Omroep Brabant.

0: hebben hier Richard, een nieuw religion.
1: De schijf van 5.
0: Het is 8 augustus vandaag en het is vandaag Internationale Kattendag. En dan weten we allemaal dat honden eigenlijk veel leuker zijn, maar we gaan er toch bij stilstaan. En ben je kattenliefhebber en ben je katteneigenaar, wees extra lief voor de kat, want het is zijn of haar dag vandaag. En daar staan wij bij stil, muzikaal. Platen over katten, poezen, maar ook katachtige, hè, want je hebt ook puma's, je hebt tijgers, je hebt leeuwen en wat dan niet. Dus alles wat maar een beetje op een kat lijkt, ja, dat is bezongen. En daar mag ook aangevraagd worden via de app 06573 28203. En dit zijn de voorbeelden.

0: De schijf van 5.
1: Nou, je hoort het, niet alleen platen over katten, maar ook bezongen door katten, zoals de Pussycat Dolls of door de Cats. Mag ook natuurlijk, hè. Dus ja, ook zingende katten, maar ook bezongen katten en katachtige. 06-573-28203 in de schijf van 5. Die dien ik altijd op tussen 11 en 12, maar we doen vast een voorproefje straks, hè, zo rond de klok van 10 voor 10. Dus laat ze nu maar vast tot ons komen. Via de app 06-573-28203. Als je de afgelopen week niet hebt geluisterd, ja, de app is er weer. Dus je kunt gewoon appen. 06-573-28203. Kijk ik intussen even naar het verkeer. Nou, dan zijn we snel klaar. Ik heb geen files, maar ik heb wel werkzaamheden op de A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en de oprit daar. De oprit is afgesloten vanwege bergingswerkzaamheden op dit moment. Verder kun je doorrijden in Brabant. Ja, en niet alleen de schijf van 5. We gaan zo dadelijk ook weer even het theater in. Even lachen. Het is 9:30 intussen. Hier zijn de Pet Shop Boys en Domine Dancing. Zei ik dominee dancing? Nee, dat doen ze op zondag, denk ik. Domino dancing. Laten we het daar maar op houden.

0: Lizzo, Juice op Omroep Brabant.
1: De schijf van vijf.
0: Het is vandaag Internationale Kattendag, dus katten is het thema. Ook katachtigen, zoals leeuwen en tijgers, tellen mee. Ik zou niet durven om die te willen uitsluiten. En ook artiesten die de naam van een kat hebben, die mogen ook. De Cats zijn verschillende keren aangevraagd. Ria deed dat bijvoorbeeld. What's New Pussycat van Tom Jones is een aanvraag van Hans. Doris met Pussy Mouw telt hij ook, vraagt Elsie. Ja, natuurlijk telt hij mee. Memories uit de musical Cats is een eentje van Nicoline. Even kijken, Cats in the Cradle. Marielle vraagt daarom. En dan zie ik ook nog onze poes en buurman Skater. Patrick, dankjewel voor het meedenken. En Mario, die zegt, is een liedje dat door Kinderen voor Kinderen werd gezongen. Dat iets heet van Een kat heeft 9 levens. Stond op de LP. Het zal wel zoeken zijn, maar het lijkt me wel een mooie voor vandaag. Nou, ik ga even kijken of ik hem kan vinden. Maar ik durf niks te beloven, want ja, hoe meer ik moet zoeken, hoe moeilijker dat wordt natuurlijk. Maar ik zal wel kijken. Smelly Cat van Phoebe uit Friends. Idee van Stef. En Karin Poesiemouw van Tom Manders. Ja, die was al aangevraagd. Het gebeurt een aantal keer meer, zie ik dus. En een hele speciale. Hans denkt aan Cat Stevens met I Love My Dog. Ja, dan nemen we de honden ook gelijk mee. Nou, het zijn maar wat ideeën. Nou ja, dit is ook binnengekomen.

0: En laat ze maar tot me komen via de app 06-573-282-03. Zo dadelijk ga ik er vast eentje draaien. En tussen 11 en 12 dan komt die hele schijf van 5. Kattendag, daar gaat het deze keer om.
1: Lachend het weekend in.
0: En dat doen we deze keer met cabaretière uit Haarlem, Brigitte Kaandorp. En zij is niet alleen cabaretière, ze is ook moeder. En af en toe een beetje tegen wil en dank.
2: Vorig jaar, toen was ze 21. Toen zat ze zomaar in één keer, dat kan je zomaar gebeuren, dat je kind van 21 met een soort studentenuitwisselingsprogramma zat ze voor 3 maanden in Brazilië. Ja, zie, dat je denkt, hoe verzin je het? Niks aan de hand. Ja, doeg, mam, zie je over 3 maanden. Weet je, niemand kijkt er gek van op. Dus je zit al een beetje thuis over de, als dat allemaal wel goed gaat. Nou, die belt inderdaad op na een week. Zegt ze, ja, midden in de nacht ook weer, 2:30, weet ik veel. Belt ze op, zegt ze, ja, mam, ik bel toch maar even voor de zekerheid. Ik ben in een taxi gestapt, maar ik vertrouw die taxichauffeur niet helemaal. Ja, mam, ja. En dan ja. Deze telefoon is buiten. Dus ik maak mijn man wakker. Ik zeg, ze is in een taxi gestapt, maar ze vertrouwt die taxichauffeur niet helemaal. Hij zegt, kan je iets doen? Ik zeg, nee. Hij zegt, ga dan slapen. Ik zeg, nee. Ik zeg, nee, natuurlijk niet. Dus ik bel het. Weet je, ik heb de ANWB alarmcentrale gebeld. Ik heb een schip op. Ik was een ticket aan het boeken. En ondertussen En ik was mijn koffer al aan het inpakken. Ik was in paniek. En toen 12 uur later, serieus, 12 uur later, ik was al bijna op weg naar Schiphol, had ik er ineens aan de telefoon. Hoi, mam. Ik zeg, waar zit je? Ze zegt, op een terras, hoezo? Ja. Ik zeg, jij belt mij dat je in een taxi stapt en je vertrouwt die chauffeur niet helemaal. Ah, oh, ja, was een heel aardige man. Ik was in 10 minuten thuis, niks aan de hand. Ik zeg, bel dan even dat je veilig thuis bent. Ja, ze zegt, mijn batterij was op, ik kon mijn draadje niet vinden. Ik zeg, mens, ik dacht dat je al helemaal in de struiken lag met de hele gangbang van taxichauffeurs eromheen. En dat ze je in het ravijn hadden gegooid en dat je je nooit meer terug zou zien. Ik had de ANWB alarmcentrale had ik al gebeld. Ik was een ticket. Ik was al onderweg naar Schiphol. Ik dacht, ik had je ook nooit moeten laten gaan. En toen zegt ze, rustig man, jij paniekt altijd zo.
1: Onder Brabant.
3: Een goede gevoel. Dat kan niet anders.
1: Kei gezellig.

0: Omroep Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant+.
1: Het gevoel van hier.

0: Nou, voor de warmte hoef je er niet naartoe, want die komt gewoon weer naar ons toe. To France, Mike Riley zong het en Mike Oldfield deed de rest.
1: De schijf van vijf.
0: Het voorproefje gaan we vast doen. En ik heb gekozen voor een aanvraag van Marielle, die dacht aan Harry Chapin. En Cats in the Cradle. En daar is een zeer autobiografisch liedje, heeft hij laten weten. Ergens in zijn veel te vroeg opgehouden leven. Want als jonge vader had hij heel weinig tijd voor zijn kinderen. En dat kreeg hij later op zijn brood. En daar gaat dit liedje over.
1: De schijf van vijf.

0: Het is bijna 10:00, zo dadelijk het nieuws van de NOS.
1: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van
11: Albert Heijn. Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
12: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit

0: De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, als je denkt dat het daarbij blijft deze week 32... nee, dat wordt nog wel een beetje meer. Goed, daarover zo dadelijk nog wat meer. En ook andere dingen die in Brabant actueel zijn... hoor je zo dadelijk ook bij Omroep Brabant in weekend. Het programma dat tot 12 uur duurt. En straks hoor je ook het origineel van deze lekkere zomer.

0: je me.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
9: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
10: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen, want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op

0: Ook bij familie? Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
1: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Weekend. Christian Westerveld.
4: Christian.

0: Maccabeo.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, goedemorgen als je me dat nog niet hebt horen zeggen. Het zonnetje schijnt weer. En dat blijft wel zo. En in het nieuws is het niet altijd even zonneschijn. En ook niet altijd even fleurig. In Breda is er namelijk een explosie geweest. Ja, om de zoveel tijd gebeurt dat in Brabant. Gebeurde bij een huis aan de Namenstraat. Een explosief is daar afgegaan en de schade is behoorlijk. Onder meer een rolluik, ruiten en de voordeur van het huis zijn verwoest. En op de stoep voor het huis lagen verschillende brokstukken. Die explosie was rond 1:30. Buurtbewoners werden er ineens wakker van voor zover ze aan het slapen waren. En kwamen naar buiten om te zien wat er was gebeurd. De politie is met een buurtonderzoek bezig en is op zoek naar camerabeelden waar misschien iets op staat wat kan helpen bij het onderzoek ernaar. Het is niet de enige explosie in de provincie geweest. Van de afgelopen nacht was het ook raak in Drunen aan de Hazelaarstraat. Door de harde knal, die gebeurde ietsje later, rond 3:00... werden veel buurtbewoners wakker. Een buurman bluste het vuur, maar de schade aan de gevel van het huis is nog steeds vrij groot. Die is zwart geblakerd. En ook daar is de politie natuurlijk druk bezig om erachter te komen wat er nou precies aan de hand is geweest. Ja, en verder was er ook een overval in Helmond aan de Van Meelstraat. Een bewoner van het huis is gewond geraakt. Ook een vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Was ook een klein kind aanwezig. En de politiemensen hebben het kindje getroost en als troost ook een knuffelbeer gegeven. Je leest er meer over op de website en op de app van Omroep Brabant. Ja, en voor wat betreft het weer, we hebben al 4 hittegolven gehad in Brabant. Ja, Floris van Weerplaza, op naar nummer 5.
2: Op naar de 5e. Volgende week inderdaad zit er opnieuw een regionale hittegolf aan te komen voor onze provincie Brabant. Momenteel is het al behoorlijk aan het opwarmen ook, deze zaterdagochtend. We hebben wel een frisse nacht achter de rug, met temperaturen ruim onder de 10 graden. En vanmiddag is het dan overal zomers warm in West- tot Oost-Brabant met 25 graden of nog wat meer. En daarbij is het zonovergoten.

0: De nieuwe Stuifmeel-podcast staat nu online.
1: Als ik jou vraag, weet je wat een insect is? Dan zeg je waarschijnlijk ja. Maar als ik vraag, wat is het dan? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je het toch niet weet.
2: Morgenochtend meer.
0: Je vindt elke week een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Ja, wat een samenwerking. Martin Garrix met Ed Sheeran. Repeat It.
1: De Beter Goed Gejat Praat.
0: Een zomerhitje van 2 jaar geleden. Luister even mee. Pedro. Romero.
1: De Beter Goed Gejat Praat.
0: Ja, de naam zou het misschien niet suggereren, maar dat zijn 2 Duitse DJ's en producers. En die hebben een nummer onder handen genomen dat al bestond sinds 1980. En dat was toen destijds een hit voor de Italiaanse zangeres Raffaella Cara. En waar kennen we die nou toch ook alweer van? Ja, die.
1: De Beter Goed Gejat Praat.
0: Maar dat nummer Pedro, dat was ook een hit van haar uit 1980. En normaal gesproken, als je die hoort, en die hoor je nog heel regelmatig op de radio, dan hoor je dus die remixversie van 2 jaar geleden. Maar ja, het gaat hier natuurlijk om het origineel in deze rubriek. Dus daar gaan we nu naar luisteren. Raffaella Cara en het origineel van Pedro.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Het Brabantse Cresp en de Zeeuwse Danny Vera. Wat een mooie combinatie. Make it a memory.
1: Dit is Weekend
2: met Christian Westerveld.
0: Ja, waar het zuiden goed in kan zijn en groot in kan zijn. Hè. Inmiddels is het 11:04 geworden. En af en toe vind ik het ook wel leuk om even een hele diepe graai te nemen in het muzikale archief. En dan zeggen wij...
3: Ga je de muziek deze dag?

0: Sympathy for the Devil, de Rolling Stones uit 1968. En zo werd het iets over 10:30. En dan gaan we maar eens even kijken waar het Brabants buske ergens uithangt. Hannelore, goedemorgen.
1: Nou, Christian, het leven is goed op het Brabantse land, zeggen ze wel eens, hè?
0: Mm-hmm.
1: Nou, wij zijn naar de Boerendag in Alphen gereden. Ik heb zicht hier voor me op een hele oude manier van dorsen, denk ik dat het is. Wordt die,
2: zijn aan het graan afmaaien.
1: Ja. Op de, en met zo'n ouderwetse...
2: Niet met een pik, maar met een zeis. Maar hij wou het pikken, maar er zit veel te veel lang gras in. Dus hij krijgt het niet gepikt.
1: Daar zit ik nou op uit te kijken. Daarnaast zie ik een hele oude tractor. Trekker zeggen wij gewoon eigenlijk. Hè. En voor me een prachtig werkpaard. Die het een en ander achter zich heeft hangen. Daar kan Kees alles over vertellen. Die hoorde hem net al even. Kees, wat ga jij doen?
2: Ik ga hier dat kleine stukje land proberen om te ploegen, zo gaaf mogelijk.
1: Ja, maar het is behoorlijk droog natuurlijk.
2: Het is heel erg droog, ja.
1: En dat ploegen doe jij op de ouderwetse manier. Dus
2: ja,
1: ik,
2: een ploeg van over de 100 jaar.
1: Ja.
2: En dat paard is 19. En ik ben iets ouder dan 19.
1: Dus, klein mietje.
2: Vandaar, ja.
1: Ja. Ja, even, leg even uit aan onze luisteraar wat zien we. Want ik heb een prachtig werkpaard. Gewoon een goede knol is het eigenlijk. Hè? Ja. Daarachter hangt een blauw trektuig is het eigenlijk.
2: Nee, het is gewoon een wentelploeg.
1: Ja.
2: Uit Reuzel. Het merk zal ik niet noemen, want dat mag niet.
1: Maar ik zie twee ijzeren wielen. En daaraan achter eigenlijk allemaal messen, scharen.
2: Nou, dat zijn de voorscharen.
1: Ja.
2: Dit zijn de messen. En dit zijn de risters.
1: Ja.
2: Dus de risters die zorgen ervoor dat dat zand omgedraaid wordt.
1: Juist.
2: Ja.
1: En zo deden ze dat vroeger?
2: Zo deden ze dat vroeger, ja. En dat deden ze ook vroeger met zo'n ploeg. Zo'n balkploeg.
1: Ja.
2: Met een ding. Maar dat deden ze rondgaan ploegen. En dan kwam er middenin een slootje te liggen.
1: Mm-hmm.
2: Dus nu komt er geen slootje, want nu ploeg je recht toe, recht aan. Met een wendelploeg.
1: Jij hebt net allemaal al dingen op zitten meten, want het komt nauw kijken. Kun jij een klein stukje demonstreren?
2: Ik heb de wielen die zet ik in elkaar, want anders kan ik hem niet in de trailer krijgen.
1: Ja.
2: Dus ik ben aan die 82 centimeter, daar zit ik aan vast.
1: Mm-hmm.
2: Dus die zet ik weer op maat, die zet ik op 30 uit het midden.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dan doe ik... De eerste snede die je moet ploegen, dan moet je het zand op het land ploegen.
1: Ja.
2: Nu, dan zet je de ploeg zo recht mogelijk. En als je aan het einde komt, dan doe je dat weer terugzetten in het origineel inbuik en overbuik noemen we dat.
1: Ja.
2: Dus dat wil zeggen de schuinte zo en de schuinte zus.
1: Ja. Kun je even een stukje lopen? Dan ik ga even aan de andere kant staan, Christian, want ik wil mijn tenen nog wel behouden. er zitten nog wel flinke messen aan natuurlijk. Kees die houdt de teugels nu vast.
2: Voorwaarts.
1: Het mooie, het paard gaat precies in het gleufje lopen. Een van de wielen staat ook in het gleufje. En dan zie ik nu die messen door het gortdroge zand gaan. Daarachter loopt Kees dan. Jij moet ook af en toe wel even de ploeg vasthouden, denk ik. Want je hebt het paard vast, maar de ploeg moet ook recht blijven.
2: Ik blijf van de ploeg af en ik zeg zo weinig mogelijk.
1: Ja.
2: Tegen het paard helemaal niks.
1: Uh-huh.
2: Want dan stopt hij als wij hardop praten.
1: Juist. Oh. Dus ik leid ook een beetje in het paard op.
2: Nee, dat hoort je nou niet met het lawaai op de achtergrond.
1: Ja, rijden veel trekkers rond. Dus wat dat betreft... dit is echt wel prachtig om te zien. Maar dit is zo'n gigantisch veel werk. Als je dan nu bedenkt hoe ze dat dan nu met grote machines doen... die volgens mij op GPS werken... dat je precies in het gleufje kunt zetten. Dat zeg ik goed, denk ik, Kees.
2: Ja, hier zit GPS in de paard, hè?
1: Ja. En 1 pk.
2: En 1 pk, ja.
1: Ja, het is echt heel leuk om te zien. Prachtig. En ook goed om je daarbij te bedenken hoe hard werken dat boerenleven nog steeds is. Maar zeker vroeger was.
2: Ja, dat was gewoon keihard werken. Maar ze hadden niks anders. Ze hadden geen tractors.
1: Nee.
2: Ik ga hem even omdraaien.
1: Ja, draait hem even om. En vertel ik jullie ondertussen dat Kees Nederlands kampioen ouderwets ploegen is. Al 10 keer heb ik mij laten vertellen. En die kampioenschappen die worden elke keer op een andere plek in Nederland gehouden. Kees, hoe worden hier nou Nederlands kampioen in?
2: Zo recht mogelijk ploegen. Zo goed mogelijk, zo rustig mogelijk. En heel veel geluk hebben.
1: Ja.
2: En een goede paard, een goede ploeg. Ja, het ventje moet af en toe goed zijn.
1: Ja. En dan heb je het over jezelf en het paard, neem ik aan.
2: Ja.
1: We gaan wel over. Nou, dit is een prachtige. Oh, sorry hoor. Sorry, wat zei je, Kees?
2: Ik moet even de lent bovenop het paard leggen.
1: Oké, dat is een touw, dat moet bovenop het paard gelegd worden. Ja, Christian, dit ziet er gewoon prachtig uit. Ik word gewezen naar een vlaai waar ik net in ben getrapt. Ja, dat hoort ook bij het boerenleven, zal ik maar zeggen. Hè.
0: Je hebt toch wel een paar klompen aangetrokken, hè?
1: Sorry, ik kan jou niet horen. Zoveel lawaai hier.
0: Je hebt toch wel een paar klompen aangetrokken, vroeg ik.
3: En het ritme van de dagsprekers is weer te horen.
0: Nee, dat komt niet.
1: Ondertussen doet... ik hoor jou niet, maar ik ga je lul heel even verder. Kees gaat hier gewoon nog even een rondje doen. En ja, dit soort dingen zie je vanavond allemaal in het Brabants Buske 17:15. Niet alleen de boerendag, we rijden nog verder. Dus ik zou zeggen, zeker kijken. En wil je ons op pad sturen, dan mag natuurlijk altijd brabantsbuske.nl.
0: Hannelore, dankjewel en tot de volgende weer.
1: Houdoe
0: en bedankt. Ja, en zo hoor je maar weer. AI is leuk, maar niks boven natural intelligence, zeg ik dan altijd maar. Gaan we de weg op. Als je dat doet, dan kom je niet veel files tegen. Dan valt reuze mee. Het is redelijk doorrijden. En één dingetje moet ik je wel even melden. Dat is de A59. Rij je richting Den Bosch. Bij Waalwijk kom je dan wel bergingswerkzaamheden tegen. De oprit richting Den Bosch is daar afgesloten. En voor de rest kun je overal doorrijden dus. Ja, 7:58 is het intussen geworden. Straks gaan we ook weer een mooie plaat doen om te janken. Maar eerst David Bowie en het prachtige China Girl op Omroep Brabant.

0: Het gevoel van de zomer.
1: Oh yeah, dude, it's summer.
0: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime,
2: when the weather is hot. Dit is Het Gevoel van Hier.

0: Cheerio. Dit weekend begint hier weer de voetbalcompetitie, of eigenlijk competities, want zowel in de eerste divisie al eens als in de eredivisie zijn de eerste wedstrijden al geweest. Ja, even een kleine peiling, jongens. Nu de topclubs nog niet in actie zijn geweest, want ja, ik denk niet dat Cambuur en Excelsior nou voor de titel gaan. Wie wordt de kampioen? Ik vraag niet wat je hoopt, maar wel wat je denkt. Laat even weten via de app 0657328203. Wordt het toch weer PSV? Of Ajax dat heel stevig ingekocht heeft? Feyenoord misschien? Of ja, AZ? Ja, je kunt zo gek niet bedenken. Laat het even weten, ik ben heel benieuwd. Kleine mini-peiling. Horen we zo hoe Brabant en meer bepaald het publiek van weekend op Omroep Brabant erover denkt. Even zappen naar 0657328203. Dus wie wordt de landskampioen in de eredivisie in het seizoen dat ja, nu echt op punt van ontbranden staat?
1: Een plaat om te janken.
0: Ik ga intussen even de waterlanders laten komen, want dit is ook weer een hele mooie, hoor. En niet vanuit het perspectief van iemand wiens of wie er hart gebroken wordt, maar iemand die het doet. Want ja, dat kan je zomaar eens een keer denken. Ja, ik ben niet degene die jij denkt dat ik ben, of ik ben eigenlijk niet degene die geschikt voor jou is. Dat is een liedje wat ooit geschreven is door Bob Dylan himself, maar de versie die iets bekender geworden is, die is van de Turtles. En het liedje heet It Ain't Me, Babe.

behoorlijk gewelddadig aan toegegaan. Op de dansvloer, daarom vind je me er ook nooit. Murder on the Dance Floor, Sophie Alice Baxter. Nou, ik heb een kleine mini-enquête gedaan. Dank voor alle reacties, er zijn er heel wat binnengekomen. En als ik het zo bezie, dan denk ik toch echt dat het tussen PSV en Ajax gaan. Want die twee worden echt nadrukkelijk het meest genoemd. Ik pak er even wat reacties bij. Els zegt, ik denk Ajax, ik hoop op AZ. Dat zou op zich ook wel een keer grappig zijn. Gabrielle zegt, alsjeblieft geen PSV. Mijn club Ajax moet nog wel wat sterker worden. Maar top 3, dat moet er wel in zitten, denkt ze. John zegt, ik denk Ajax, omdat ze eindelijk een paar mooie aanwinsten erbij hebben. PSV wordt tweede, Twente derde, Feyenoord vierde, AZ wordt vijfde. Fijn weekend, zegt hij erbij. Nou, dat hangt er vanaf natuurlijk, hè, hoe die voetbaluitslagen vallen. De schaal komt gewoon weer naar het hoofdkantoor aan de Frederiklaan. PSV, gewoon met twee vingers in de neus, denkt Edwin. Willy houdt het ook op PSV. En Robert zegt Feyenoord. Ja, ook Feyenoord wordt genoemd. Vier keer op rij, PSV, zegt Jeanne. En die is... ook van het rood-wit van Eindhoven in elk geval. Nou, we zullen in ieder geval vandaag al wat meer gaan weten, want dan komen Willem II uit bij Go Ahead Eagles en ook PSV al voor het eerst in actie in deze competitie. PSV doet dat dan thuis tegen Fortuna Sittard. Ja, en om het rijtje maar even af te maken van mogelijke kandidaat. AZ speelt om 9 uur tegen ADO vandaag. Feyenoord begint morgenmiddag met een Rotterdamse derby op bezoek bij Sparta. En Ajax gaat op bezoek bij PEC Zwolle morgen dus. Nou, de knikker rolt weer. Dat is mooi. Hier is Dusty Springfield tot het nieuws van 11 uur. En in private.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
9: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
10: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel.

0: zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
1: Ja, en veel meer over het weer hoor je zo dadelijk over een paar minuten in de uitgebreide weersverwachting van Weerplaza. Ik neem zo dadelijk het belangrijkste nieuws van Brabant nog even met je door. En ik geef even wat verkeersinformatie, want we hebben een file op de A2 richting Maastricht. En dat komt helaas door een ongeluk, want tussen Batendorp en De Hocht is de linker rijstrook dicht door die aanrijding. En dat levert je een kwartier vertraging op. En op de A59 richting Den Bosch bij Waalwijk zijn nog steeds bergingswerkzaamheden bezig. En daarom is de oprit daar afgesloten. En voor de rest, ja, daar dus de schijf van 5. En het thema, dat is de kat.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal. Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
11: zit in Mil, Reuzel en Riethoven. Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
13: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
11: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
15: Christian Westerveld.
16: Ja!

0: Ja, Katy Perry en Snoop Dogg erbij ook, hè? California Girls.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: En het zonnetje schijnt volop vandaag en dat blijft ook zeker het geval. Het wordt boven de 25 graden op de meeste plekken in Brabant. Echt heet wordt het nog niet. Morgen dan komt het al wel een beetje in de richting. En daarna, ja, als je niet van hitte houdt, berg je dan maar weer. Dadelijk hoor je de details in het weeroverzicht van Weerplaza. Dan gaat Floris ons helemaal bijpraten. Ja, als je je intussen afvraagt waarom je steeds minder steeds meer zonnebloemvelden ziet in Brabant, kijk dan even op de website en de app en dan kom je het antwoord vanzelf tegen. Ja, en andere dingen in het nieuws. Bijvoorbeeld twee fietsendieven die hebben afgelopen nacht iemand gestoken met een mes in de Edisonlaan in Tilburg. Het slachtoffer zou hen betrapt hebben toen ze een fiets probeerden mee te nemen. De hulpdiensten, die rond 3:15 s'nachts werden gebeld, vonden de gewonde man. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou niet in levensgevaar zijn. Ook andere dingen die zijn gebeurd. Bijvoorbeeld ook brand in een chalet op een vakantiepark Dierenbos in Winkel. Daar zie je heel veel rook en ook een boel schade. Daarover zie je ook veel meer op web en app bij Omroep Brabant. Gelukkig ook leuke dingen die je daar tegenkomt. Wat bijvoorbeeld ontzettend leuk is, maar ja, dat zie je niet online. Dat hoor je gewoon op de radio.
1: De Schijf van Vijf.
0: Het thema is de kat deze keer, want het is Kattendag, internationaal zelf. En daar sta ik toch als hondenmens toch bij stil. Met een mooie plaat die iets met katten te maken heeft. Het kunnen ook katachtige zijn, hè, want ook leeuwen, tijgers, puma's, dat valt er ook allemaal onder. En als je daar een mooie plaat bij weet, bijvoorbeeld over deze dieren gaat, maar het kan natuurlijk ook gezongen zijn door een band bijvoorbeeld waar een kattennaam in voorkomt. Dan kan dat natuurlijk ook. Laat het maar weten via web en app. Via web en app, gewoon via de app. 06573 28203. Deze heb ik bijvoorbeeld al.

0: Weet je welke ik ook al heel vaak binnen heb gehad? Daar is deze. Die krijg je dan even in 7 seconden.
1: Boesje mouw.
2: Boesje mouw. Boesje mouw.
0: Ja, als je mooie suggesties hebt, laat het weten via de app. 06-573-28203. 06-573-28203. Emotions and best of my love.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn, langs de Italiaanse meren, naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: 44, zo was het. Ultra van Omroep Brabant. En Talk to You en praten, daar ga ik doen met Weerplaza. Met Floris om precies te zijn om over het weer te praten. Floris, een goedemorgen.
1: Goedemorgen, Christian.
0: Ja, inmiddels al 4 hittegolven afgestreept en op naar de 5e, hè?
1: Op naar de 5e. Volgende week inderdaad zit er opnieuw een regionale hittegolf aan te komen voor onze provincie Brabant. Momenteel is het al behoorlijk aan het opwarmen ook, deze zaterdagochtend. We hebben wel een frisse nacht achter de rug, met temperaturen ruim onder de 10 graden. En vanmiddag is het dan overal zomers warm in West- tot Oost-Brabant, met 25 graden of nog wat meer. En daarbij is het zon overgoten.
0: En dat is helemaal nog niks, hè, 25 graden?
1: Nee, dat is helemaal nog niks, want morgen wordt het regionaal zelfs 30 tot 32 graden. Ja. Draait de wind naar een westelijke richting, wordt het ook wat broeierig in onze provincie. Daarbij trekken er ook wat meer wolkenvelden voorbij op middelbaar en hoog niveau, waar de zon het af en toe wat lastiger mee heeft. Maar voor de rest is het gewoon bijna zonovergoten, morgenmiddag ook. Met dus tropische temperaturen van 30 graden of meer. En vanaf woensdag krijgen we zelfs een aantal zeer hete dagen met 35 graden in grote delen van Brabant.
0: 35 graden? Ongekend. Inmiddels zijn we het gewend, hè? Vanaf juni gaat het toch al zo?
1: Inderdaad, ja, we zijn inmiddels al bezig met het opbouwen van de vijfde.
0: Vijfde,
1: ja. Bijna de tel alweer kwijt, moet je nagaan. En de zomer is nog best wel lang, dus het blijft ook overwegend zonnig, droog, weinig wind daarbij. Dus de droogte zal alleen maar toenemen de komende tijd. Het is wel zorgelijk aan het worden.
0: Ja, nou ja, dat is het natuurlijk ook al een tijdje. Hoe gaat dit aanvoelen? Is dit ook weer zo'n hele klamme periode? Of gaat dat weer een beetje meevallen?
1: Ja, ik denk dat het wel meevalt, want de wind die waait uit het oosten tot zuidoosten is overwegend droog en wel vrij warm dus. En de nachtelijke temperaturen liggen vaak tussen de 11 en 16 graden. Dus echte plakke nachten hoeven we voorlopig nog niet te verwachten.
0: Oké, dat is dan het goede nieuws. Dat vind ik dan wel weer prettig.
1: Dat is goede nieuws inderdaad.
0: Floris, dank je wel. Tot de volgende weer.
1: Jou bedankt.
0: Joe, houdoe.
2: De schijf van 5.
0: En het thema de kat is ingegeven door het feit dat het vandaag de dag van de kat is. De internationale dag van de kat zelfs. En alle platen die iets met katten te maken hebben. Of katachtigen, want de leeuwen en de tijgers die nemen we gewoon mee. Die zijn welkom via de app 06-573-28203. Het mag ook in de naam van de artiest zitten, vinden we ook helemaal prima, als het maar een mooie plaat is. En ik heb al veel binnen gehad, dus we gaan zo dadelijk maar snel beginnen. Ik zeg er nog wel even één dingetje bij, voor mensen die de afgelopen weken niet geluisterd hebben en daarvoor hebben gemerkt dat de app het niet deed. Ja, de app doet het dus wel weer. Je kunt gewoon het normale nummer 06573-28203 appen. Sommige mensen hebben daar wel wat moeite mee, want op de een of andere manier krijgen ze dan geen contact met ons. Lukt het niet, dan moet je het contact Omroep Brabant er heel even uitflikkeren en vervolgens er weer inzetten en dan werkt het wel. Dus als je dat hebt ervaren, hij werkt niet, de app, dan moet je dat even doen. Dus even het contact verwijderen en vervolgens weer opnieuw erin zetten. Dan komt het vanzelf goed. En het nummer is dus 06573-28203. Ja, en dit nummer had ik wel verwacht, maar dat wil niet zeggen dat ik dat niet leuk vind. Integendeel, toch wel een kleine guilty pleasure van me, mag ik zeggen. Uit de 70e jaren, onder meer door Hanneke aangevraagd. En vanmorgen al door meerdere mensen. De drie zusjes uit Limburg, Pussycat en Mississippi.

van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Puma's, ofwel Agda en de Munnik. En van Dikhout, zij maakt het verschil. Verkeersinformatie om iets over 11:30. Nou, die file die er op de A2 stond als gevolg van een ongeluk is inmiddels heel snel weer opgelost, dus ook daar kun je doorrijden. Alleen de A59 staat nog op mijn lijstje richting Den Bosch. Bij Waalwijk zijn er bergingswerkzaamheden aan de gang en de oprit is daarom afgesloten. Weekend is er nog tot 12 uur, dus nog een klein half uurtje. En ik heb nog een paar liedjes in de schijf van 50 goed. Deze is door Colinda aangevraagd.

0: Will and the People, Lion in the Morning Sun.
1: De schijf van vijf.
0: Ja, en ik hoor nog steeds wel eens mensen af en toe beweren van dat het lying in the morning sun is, ofwel liggen in de ochtendzon. Dat zou natuurlijk ook kunnen, maar nee, het is echt een leeuwtje in de ochtendzon. Dus ja, misschien lopen er ook nog wel een paar in het wild rond in Brabant, hè? Want zo kwamen we er van de week achter, of eigenlijk gisteren, dat er nog een walibi aan het rondhuppen was in de buurt van Veldhoven. Die zal een half jaar aan het zoeken zijn. En daarvoor hadden we ook nog een aapje. Dus je weet maar nooit, hè. Gekke dingen kunnen nog wel eens ooit gebeuren. We naderen al een beetje het eind. Want die vijf zitten natuurlijk zo vol. Nou ben ik wel eens functioneel slecht aan het denken en aan het rekenen. En dan raak ik de tel nog wel eens een keer kwijt. Dus we zijn er nog niet helemaal. Cat Stevens is veel aangevraagd. Vanmorgen al met Morning is Broken. Rob vroeg nog aan Father and Friend. Father and Son moet ik zeggen. Maar ik vond die van Hans het meest toepasselijk. Want ik wil niet aan zelfverloochening doen. Cat Stevens met I Love My Dog. Hans, dank je wel voor de mooie suggestie.

denk ik, van de Cats is wel aangevraagd. En ze hebben nogal wat op hun kerfstok natuurlijk. Maar Robert zei erbij, Christian Vriend, graag One Way Wind. Dus ja, dus die wordt het dan maar. En bovendien, dat is wel hun beroemdste hit, denk ik wel, hè. One Way Wind, 1971. De Cats op Omroep Brabant.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pakkenbeet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.
4: Brabant, Brabant voor eer.

0: Mariah Carey en Fantasy uit de 90er jaren. En laat dat decennium, de 90s, nou één van de decennia zijn die volop in de aandacht
1: zeker
0: komen de komende uurtjes. Ja, net als de 80s en de 70s.
1: Die komen ook aan bod. En daar buiten niks.
0: Daarbuiten helemaal
1: niks. Nee, de komende vier uur gewoon niet.
0: Nee, in de tijdmachine, dus we gaan heerlijk terug in de tijd.
1: Ja.
0: Heb je een mooi stukje...
1: 12 inch, een mooi stukje 12 inch, ja, zeker. Ik heb 12 inch meegenomen van een dame die haar belletje heel belangrijk vond. En dat is achteraf ook gebleken. Ja, en dat bedoel ik niet seksistisch. Dus, dat,
0: nee, je moet altijd, dat moet je er altijd bij zeggen.
1: Ja, ja, ik weet het hier. Ja, ja.
0: Maar mensen kennen mij, mensen kennen jou inderdaad. Ja. En ze weten dat het allemaal niet zo bedoeld is.
1: Het is goed bedoeld.
0: Het is goed bedoeld allemaal. Ga je nog meer doen?
1: Ja, we hebben een nieuw geluid.
0: Oké. Okay.
1: Ja, vorige week is het geraden. Het was een VHS-band.
0: Ja. Ja, en je hebt al een hele generatie die al niet meer weet wat dat is.
1: Nee, hoor. Ik zei het, een van de hints was ook, we gebruiken het niet meer.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn er maar, misschien dat er hier en daar nog wel eens een keer iemand zo'n band in een apparaat, zo'n videorecorder stopt, om misschien iets nostalgisch terug te kijken. Maar nee, dat is, maar we hebben dus een nieuw geluid.
0: Ja. Nou, dat is hartstikke leuk. Heb je trouwens de video 2000 fout gerekend?
1: Nee, want het mooie was dat het antwoord wat werd gegeven, want de video 2000 was eigenlijk ook nog specifieker het geluid.
0: Ja.
1: Uit een VHS-band. Of
0: heb je ook goed gerekend, ja.
1: Ja, en er zat namelijk een Brabants tintje aan. Dat was ook
0: Het Video 2000.
1: Ja, hij is uitgevonden in Eindhoven, hier een steenworp afstand vandaan.
0: Ja, ja, ze hebben er een boel pijn en narigheid van
1: zeker,
0: gehad.
1: Zeker, ja. En dan hebben we toch het cirkeltje weer rond in dit gesprek. Want dan gaat het eigenlijk weer over seks. Want door ontbreken van seks op de Video 2000 is het ooit een succes geworden.
0: Goed, stukje geschiedenis.
1: Ja.
0: Nou, kijk eens aan. Nou, we gaan de komende uren ons weer onderdompelen in de 70er, 80er en 90er jaren. Heel veel plezier met John. Wat mij betreft tot morgenochtend weer.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
10: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
11: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
12: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vanNunen-mondzorg.nl.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd

0: zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venraai hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna drie keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, dankjewel. Goedemiddag. Dit is Omroep Brabant. Het is 3:03. Met meteen goed nieuws voor weggebruikers op de A59... waar niet eens een file staat, maar ik noem hem dan toch even. Knooppunt Zonzeel richting Den Bosch bij Waalwijk zijn bergingswerkzaamheden. Daardoor is de oprit al daar dicht. Dat betekent dat we zo gaan beginnen met de tijdmachine. Dat doe ik meteen al gewoon om in de stijl te blijven van het weer buiten... met twee hele zomerse liedjes, waaronder Tony Esposito... En ook UB40 komt er zo meteen aan.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is... soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit de Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit de Landsart.
9: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
8: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van Albert
11: Heijn. Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
12: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten...

0: zitten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: vrolijk liedje, geschreven in 1985, Papa Chico. Hij werd pas 2 jaar daarna een nazomerhit. Net geen nummer 1. Bleef steken op de 2e plek in de hitlijsten. En je kent natuurlijk de zanger Tony Esposito ook van Kalimba de Luna. Ook wel eens gecoverd door Boney M. Maar dit is Papa Chico gewoon van Tony himself.
1: We gaan terug in de tijd. De tijdmachine. Met Tom van Groenhoven.
0: Ja, goedemiddag. Het is 11:15. Het zonnetje schijnt uitbundig. En ik doe daar tot 4 uur zeker nog een duit in het zakje met veel, heel veel fijne muziek uit de jaren 70, 80 en 90, zoals je inmiddels gewend bent. Van de tijdmachine. Het programma dat intussen ook alweer een paar jaartjes meegaat. Ken je Shania Twain nog? Jazeker wel. Zij hanteerde de aanpak van Tina Turner door haar nummers te richten op haar vrouwelijke fans. En die vormde een grote basis voor Shania Twain. Ze leerde dat mannen misschien niet meezingen met het soort liedjes dat zij maakte, maar dat ze er ook niet door zouden afhaken. En die houding leverde haar een enorme fanbase op. Daardoor werd ze veel gedraaid op country music stations in Amerika met overwegend een mannelijk publiek. Programmadirecteuren die ontdekten dat mannen het namelijk prima vonden om Shania Twain-nummers te horen tussen hun Garth Brooks en Tim McGraw-liedjes. En zo wist ze van beide kanten te profiteren. Man, I feel like a woman.
1: We gaan deze middag terug in de tijd. Terug in de tijd.
2: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Dit is de tijdmachine.
3: Let's go, girls.

0: deze middag terug in de tijd.
1: Terug in de tijd.
2: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
0: Dit is de tijdmachine.
2: Op Omroep Brabant.

0: Jérôme.
1: Oui, Jérôme.
0: C'est moi, c'est moi. Ja, dan krijg je toch wel een beetje dat Franse gevoel. Misschien wel de camping of de Côte d'Azur. Of misschien ben je dan in het westen geweest. Ik hoop dat het daar allemaal weer een beetje rustig is. Natuurlijk vanwege al die bosbranden. Ik ben daar vroeger heel veel geweest in die kant van Frankrijk. Ik vond het altijd leuk. Fijn vakantieland. Altijd een heerlijk sfeertje. Dit is de tijdmachine. Het is zaterdagmiddag. Er is iets te kiezen. Je kan zo meteen weer een appje sturen.
2: Oud.

0: of ga je voor fout?
1: Leg de keuze geheel weer in jouw handen. Ga je voor het oud liedje van The Surfers en Windsurfing? Of zeg nee, laat het zonnetje maar schijnen met de Two Brothers on the Fourth Floor. Jij mag het zeggen, 06-573-28-203. Ik zou dit liedje eigenlijk volgende week zaterdag moeten draaien, wat ik nu draai, Cool in the Gang. Want ik vier donderdag mijn verjaardag, jawel. Maar gewoon een klein vooruitblikje misschien vast. Cool in the Gang in de Type Machine Celebration.

uit 1973 als in de bioscoop Live and Let Die te zien is op het grote scherm, waarin Roger Moore zijn debuut maakt als James Bond. En de titelsong werd geschreven door Paul McCartney samen met zijn vrouw Linda. Live and Let Die. Het is 1 minuut over 12:30. Intussen is het wat drukker geworden op de weg. Onder andere op de A2 Utrecht. Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. 5 kilometer file. Daar staat een kapotte auto. Daardoor is de linker rijstrook even dicht. 3 minuutjes langer. Het is, stelt niet veel voor, maar het is het toch. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Bergen-op-Zoom Oost en Heerlen. 1 kilometer file. Ook daar een kapotte auto. In dit geval een vrachtauto. En die staat op de rechter rijstrook. Dat was het voor wat betreft. En nu... Het is vandaag zonnig, aangenaam zomers met maxima tussen de 25 en 27 graden. Geniet er even van, want morgen gaan we de tropische temperaturen alweer aantikken. John van Bronhoven. Present en met veel plezier presenteer ik zometeen Olivia Newton-John. Hopelessly devoted to you. Na Take That, Everything Changes.

0: 4 jaar geleden, op deze dag, 8 augustus, bereikte ons het bericht dat deze dame, Olivia Newton-John, was overleden. En sindsdien hebben we te maken met de muzikale erfenis. Maar natuurlijk ook een muzikale film, Grease, waarin dit liedje te horen is van Olivia Newton-John. Hopelessly devoted to you. Hopelijk ben jij devoted tot dit programma, dan weet je dat er iets te kiezen is.
1: Oud.
0: Ga je voor windsurfing. Een oudje, maar wel leuk. Of ga je voor deze Two Brothers on the Fourth Floor? Ook leuk!
2: Kies je oud of ga je voor fout?
0: En daarom kies ik niet, maar jij wel. Door een appje te sturen naar 06-573-28203. Ga je voor oud, ga je voor de Surfers, een Nederlandse productie, Windsurfing. Of ga je voor de Sun Will Be Shining, ook een Nederlandse productie. En allebei zomers van de Two Brothers on the Fourth Floor. Zeg het in de app, oud of fout. Straks, na deze klassieker van Toto, gaan we een van de twee draaien. En jij bepaalt mede welke dat wordt. Dit is Stop Loving You in de tijdmachine op Omroep Brabant.

0: Ja, je hebt zo'n laadje met een grote hoofdletter K erop. Klassiekers, en deze zit daarin hoor. Toto, Stop Loving You. In de tijdmachine, het is 13 minuutjes over half 1 en er is iets te kiezen vanmiddag.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: En die keuze die was tussen de Surfers en Windsurfing. Een Nederlandse band uit Haarlem die in 1978 daar een hele dikke zomerrit mee scoorde. En over zomer is gesproken. Two Brothers on the Fourth Floor, afkomstig uit Utrecht. The Sun Will Be Shining. Waar kozen jullie voor? Nou, er werd massaal gestemd. Dankjewel. Fijn dat het allemaal weer werkt, het appen. En jullie kozen daarom ook massaal voor één liedje. En dat is deze.
1: Oud.

0: Joyce McRae, Rock Your Baby. Daarvoor nog de Surfers en Windsurfen. Oh, daar heb ik dat liedje vaak meegezongen, zeg, in de auto. Op weg naar het strand. Maar ging altijd naar Dishoek in, bij Vlissingen. Daar heb je Strandheid, Piet Hein. Dat zit er volgens mij nog steeds destijds. Ja, het ziet er tegenwoordig iets anders uit. Iets moderner allemaal.
1: Nederpop is top.
0: En ik zat dan het optimale zomergevoel met de Surfers Windsurfing. Ja, en dat bracht me weer even terug naar mijn kindertijd. We gaan een Nederpop liedje draaien in de tijdmachine. Vandaag afkomstig van een man met de naam Hans. De achternaam The Boy. En dit is echt wel zo'n lekkere meezinger. Niet altijd leuk voor de dames die Annabel heten. Of misschien wel. Maar het liedje heet zo. Dit is Annabel.

als de boy, Annabel. Typisch voorbeeld van een nederpopliedje uit de jaren 80. We gaan zo meteen naar het tweede uur van de tijdmachine na ene. Straks een 12-inch op de draaitafel. En we maken ook weer een reis naar een top 40 van toen. Ah, ja.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
6: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
6: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
7: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venray en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie en was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de

0: verwijzen naar Omroep Brabant. Even de verkeersinformatie. Eindhoven richting Utrecht op de A2. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel daar inmiddels 11 minuten vertraging. Tussen Rosmalen-West en afrit Kerkdriel, dat is iets verderop op diezelfde A2 tussen Den Bosch en Utrecht. 9 minuutjes. Dan A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. Daar heb je ook nog een kleine 10 minuten extra reistijd. Kleine 4 minuutjes extra op de A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen Bergen op Zoom Oost en Heerlen. Dat heeft nog te maken met een kapotte vrachtauto, waardoor de rechter rijstrook daar dicht is. Wij reizen zometeen zonder vertraging. Nou ja, de boodschap is niet meegeteld. Door naar de jaren 70, 80 en 90 met de tijdmachine.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
8: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
9: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
8: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
9: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
8: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
11: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
12: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
10: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
13: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
8: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: de tijdmachine. John van Groenhoven.
16: How are you doing?

0: gewonnen. En waarom dat Narada erbij is gekomen, dat vertel ik je zo meteen. Gimme, gimme, gimme in de tijdmachine. 10 over 1.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met John van Groenhoven.
0: Ja, maar deze Narada Michael Walden, die scoorde niet alleen zelf een aantal mooie hits, waaronder Divine Emotions en Gimme, Gimme, Gimme. Maar hij was ook verantwoordelijk voor een aantal hits van grote artiesten. Dan noem ik even Aretha Franklin, Freeway of Love en I Knew You Were Waiting, samen met George Michael, Mariah Carey, Visions of Love. Whitney Houston, daar produceerde hij voor. How Will I Know? I Wanna Dance With Somebody. Where Do Broken Hearts Go? En ik zei het al, ja, dat Narada, dat was niet zijn geboortenaam. Hij heet gewoon Michael Walden. En hij heeft ook nog een zus, Wanda Walden. Maar dat Narada, dat kreeg hij ooit eigenlijk een soort van cadeau. De naam Narada was van zijn spirituele leraar. En het staat in de spiritualiteit voor communicatie en muziek. Ja, en dat is wel van toepassing op de beste man die niet alleen produceert, zingt, maar ook een heel genadig drummer is. Zometeen in de tijdmachine Poco en Call It Love. Maar eerst naar deze disco queen, Donna Summer. Could It Be Magic? Op Omroep Brabant.

0: Rocco, Call It Love in de tijdmachine. Daarvoor nog Donna Summer, Could It Be Magic. Klein opwarmtje voor John's Disco Party straks. Natuurlijk ook weer na drieën. En vandaag gaat Disco Remix, of beter gezegd Hot Summer Dance Mix deel 2 op herhaling straks om 3:30.
1: En dan nu maximaal genieten.
0: Dat gaan we doen. En dat doen we met een nummer van de dame Anita Ward. Ik zei straks bij Christian al, zij vond haar belletje heel belangrijk. Het werd ook heel belangrijk voor haar, want ze scoorde daar een wereldhit mee met Ring My Bell. Dat was in 1979. Het nummer was oorspronkelijk overigens helemaal niet voor haar bedoeld, want de toen 11-jarige Stacey Ladislaw, die zou eigenlijk het liedje moeten gaan zingen. Maar het kwam uiteindelijk bij Anita terecht. Er zit een heel herkenbaar geluidje in. Dat is een beetje futuristisch, zeker voor die tijd. Werd destijds gemaakt met een Cynair, een van de eerste elektronische drum synthesizers. Je gaat het straks ongetwijfeld horen. Het liedje gaat destijds over tieners die met elkaar aan de telefoon praten. Dat deden we toen, hè. Dan belden we elkaar vandaag. Ring My Bell, tegenwoordig appen. Ze erop lossen. Wat doen ze eigenlijk niet? Het gaat tegenwoordig allemaal via Snapchat. Ik snap het ook allemaal niet meer. Maar goed. Dit is de tijdmachine. Terug naar die tijd dat we daar helemaal niets mee te maken hadden. De single stond op nummer 1. Onder andere Amerika, het Verenigd Koninkrijk. Maar ook in Nederland was het een grote hit. En een echte disco-klassieker. Anita Ward, Ring My Bell.
1: Uit John's platenkast.

scheurende gitaren. Mooie solo's, maar ook hele mooie drumsessies. Lenny Kravitz, How You Gonna Go My Way. Bam. En daarvoor nog Anita Ward in de 12-inch van Ring My Bell. Nog even een bedankje aan mijn collega Edwin, die de 12-inch voor mij op de kop wist te tikken. Dankjewel, Ed. De verkeersinformatie. De A2, Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt en Hintham en afrit Kerkdriel. Daar 4 kilometer file op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en... Dat is altijd fijn als dan ineens de file verandert. Dan begin ik even opnieuw. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en afrit Numansdorp. Daar intussen een kwartiertje vertraging. Succes als je daar in de file staat. Het is zaterdagmiddag. Dat mag duidelijk zijn. Als je er buiten kijkt of buiten bent geweest, weet je dat het lekker zonnig is. Het is aangenaam zomers. Temperaturen zijn niet al te hoog. Komt vanmiddag tussen de 25 en 27 graden uit. Ook vanavond is het nog lang aangenaam. En vannacht koelt het dan af naar een graad of 14 à 15. We gaan een tijdreis maken zometeen. We reizen af naar een top 40 van toen. En we gaan naar het

0: What is Love? Dikke was dat.
1: Top 40 flashback.
0: Ik ga je mee terugnemen naar het jaar 1984 voor de hitlijst van toen. Hoe zag die eruit op 8 augustus als je toen naar de platenzaak ging? Dan vond je daar LP's, 12 inches en 40 singeltjes op een rij. Onder andere op plek 38 vond je toen het singeltje van Ruud Gullit, Not the Dancing Kind. Die bracht hij uit, kwam daarmee de top 40 in. Talk Talk op 36 ook nieuw binnen met Dumb Dumb Girl. Op 34 een liedje wat regelmatig in John's Disco is te horen. Everybody's Laughing van Phil Fearon samen met Galaxy. En Alice Moyet had ook een nieuwe single. Die kwam binnen op 33, Love Resurrection. Even kijken wat we gaan doen zometeen op 28. When Am I Going to Make a Living van Sade. En de hoogste nieuwe binnenkomer, die was voor deze plaats. Ray Parker Jr. uit de film Ghostbusters. Die kwam op 8 augustus 1984 de top 40 binnen. En wel op plekje 32.

0: When am I going to make a living? Nou, dat doet ze sindsdien al volop. Sade met het maken van muziek. Mooie liedjes. En ze stond in 1984 op 8 augustus op plek 28 in de top 40.
1: Het voelt weer even als een vrijdagmiddag van toen. Top 40 flashback.
0: Ja, ik fietste altijd naar de platenwinkel om het lijstje te halen op donderdag. Ging daar doorheen. Luisterde natuurlijk ook naar de uitzendingen van de Top 40. En ik speelde dat daarna. Nou, dat deed ik al sinds mijn zesde levensjaar. Ja. En sindsdien heb ik het medium radio absoluut omarmd. En vooral ook de muziek. Ik ga je even meenemen naar de top 10. Op 10 in 1984 stond Half a Boy, Half a Man van Nick Lowe. Each and Everyone van Everything But the Girl. Een plekje hoger op 8. Op 9 op 8. Daar All of You van Diana Ross samen met Julio Iglesias. The Glamorous Life kwam met stip binnen op plek 7 voor Sheila E. Nummertje 6 sla ik even over. Nummer 5, Talking Loud and Clear van OMD. Op plek 4, Tour France, Mike Oldfield. En de top 3, die klonk als volgt.
1: Top 40 flashback, nummer 3.

0: nummer 1. Flashback.
1: Ja, Frankie Goes to Hollywood, die vonden we destijds op de eerste plek met Two Tribes. Ik heb één liedje overgeslagen, althans één nummer. En dat was nummer 6. En het liedje wat daar staat, het was van Spandau Ballet. En Only When You Leave.

Avicii is Smarter Than a Woman in de tijdmachine. We gaan nou weg naar de andere kant van 2 uur zometeen. En daarin natuurlijk weer het spelletje, het geluid van Doen. Want het is vorige week geraden, dus ik heb een nieuw geluid meegenomen. Wellicht dat jij vandaag de gelukkige bent die het gewoon de eerste keer raadt. Zou leuk zijn.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
3: Allianz Direct. Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.
8: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
9: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
10: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg, of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond.

0: ervan. Het is de N59, knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee. Tussen knooppunt Hellegatsplein en Den Bommel. Daar 5 minuutjes extra reistijd. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met recreatie, verkeer richting stranden of misschien terugkerende vakanties. Dat zou ook zomaar kunnen. Wie weet het, je weet het zelf als je in de file staat. We gaan zo meteen naar de tijdmachine. Ik heb niet alleen het spelletje, het geluid van toen, maar ook het virtuele live podium staat straks klaar. En je hoort dit. Meatloaf zo meteen in de tijdmachine.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en ticket naar tijlersmuseum.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJs.

0: hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
2: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proefliggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
3: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: de tijdmachine. John van Groenhoven.
6: Dat is gewoon lekker de beste.

0: Ja, dit was een van die hele grote hits destijds.
1: Dit is de tijdmachine op Omroep Brabant.
0: Ja, met over destijds gesproken. De middag wordt gedomineerd door de jaren 70, 80 en 90. Dat is tot 4 uur het geval. Want daarin neem ik je mee in mijn tijdmachine. En reizen we wat af van de jaren 90 terug naar de 70's... en van de 70's weer naar de 80's. Straks het spelletje, het geluid van toen. Een nieuw geluid, vorige week is het geraden. En ik heb zometeen op het virtuele livepodium een band uit Zweden. Met een prachtige liveversie van een bekend liedje. Maar eerst gaan we naar, over Zweden gesproken... een band die daar vandaan komt. Niet ABBA, nee... Ze beginnen wel met de letter A. En daarna de B. Maar dan in de vorm van Ace of Base. Dit is All That She Wants.

0: hier zit wel een remix in als ik zo zit te luisteren. Er mag er wel een beatje bij. Dan kan hij wat meer tempo horen. Een beetje upgraden. Andrew Gold, misschien een mooi projectje voor me. Never let her slip away.
1: Dit is de tijdmachine. Live on
0: stage. Ik zei het al, we gaan naar een Zweedse band op het virtuele live podium luisteren. En met de naam Roxette zijn natuurlijk bekend van nummer 1 is als The Look, Joyride, It Must Have Been Love en Listen to Your Heart. En dit is een van de meest succesvolle Zweedse acts aller tijden na ABBA. Sinds hun oprichting in 1986 heeft het duo wereldwijd meer dan 60 miljoen albums verkocht. En ook miljarden streams verzameld op alle platformen. Bandlid Per Gessle zegt over dit nummer The Big Bad Ballad. Hiermee probeerden we die overdreven Amerikaanse FM rock sound na te bootsen. Tot het punt waarop het bijna absurd wordt. We wilden echt zien hoe ver we daarin konden gaan. En dan heb ik het over het nummer Listen to Your Heart. Zijn muzikale partner Marie Fredriksson die voegde er nog aan toe. Het klinkt nu een beetje stoffig, maar het was onze tweede nummer 1 hit in Amerika. En dat leverde de band alles behalve niets op, maar vooral heel veel bekendheid en natuurlijk ook heel veel geld. We gaan dan naar luisteren op het virtuele podium van de tijdmachine. Is dit Roxette en Listen to Your Heart.
2: De tijdmachine live on stage.

Het is altijd One Love or Could You Be Love. Misschien nog een keer Stir It Up. Of misschien I Shot the Sheriff. Maar deze Waiting in Vain, die hoor je eigenlijk bijna nooit. En het is zo lekker met dit weer. Stel dat je lekker buiten zit, heerlijk in het zonnetje, aan de tijdmachine aan het luisteren bent. En dan moet je daar gewoon ongetwijfeld van genieten. Bob Marley en de Wailers. Lekker laid back. Lekker drankje erbij, heerlijk. Dat zou nog beter zijn met de voetjes in het zand. Maar goed, dat is voor een andere keer. A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. Daar doe je er 5 minuutjes langer over je reis. Ook 5 minuten langer doe je over de A2 van Utrecht richting Utrecht. Tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. Daar staat 4 kilometer file. En nog 1 file op de A27. Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. Daar 6 kilometer file. Dat heeft te maken natuurlijk ook weer met die afsluiting van de Moerdijkbrug. Ja, ik zei het al, het is lekker zonnig vandaag. Heerlijk weer om naar de tijdmachine te luisteren. Vooral helemaal niets te doen bij een zonnetje en 25 tot 27 graden vanmiddag. Ook vanavond is het nog lang aangenaam. Vannacht koelt het lekker af naar een graadje op 14, 15. Morgen dan wordt het weer tropisch heet met temperaturen boven de 30 graden. Tot 4 uur met de tijdmachine. En zometeen gaan we het spelletje spelen. Je mag weer zometeen gaan kwalificeren na Bluebells Young at Heart.

Het komt uit 1993, dit liedje. Ja. Het is een beetje tijdloos. Bluebells, Young at Heart. Het is tijd om een spelletje te gaan spelen. En dat spelletje heet Het Geluid van Toen. Vorige week is het geluid geraden, dus ik heb een nieuw geluid meegenomen. Nou is het volgende het geval. Dan kun je je kwalificeren door te raden wat de opgave van zometeen is. En dan mag je uiteindelijk meespelen met het geluid. Nou, de opgave om je te kwalificeren is vandaag iets anders dan normaal. Ik ben op zoek naar een woordje wat is weggelaten uit de volgende tekst. Ja, welk woordje zoek ik? We save my life van een broken heart. Ga het zeggen via de app. Ga het zeggen, het is heel fout Nederlands. Ik hoor het mezelf zeggen. 06-573-28203. De app staat voor je klaar. Wat is weggelaten uit de songtekst die ik zojuist liet horen. Daarmee kwalificeer je misschien wel om zo meteen het nieuwe geluid te mogen raden. Je wint daarmee sowieso een heel leuk spelletje.

0: Ja, muziek, dat is voor heel veel mensen herinnering. En in dit geval een persoonlijke herinnering aan het liedje van Rita Coolidge. Want het is uit de film Octopussy, de James Bond film. Dat was de eerste James Bond die ik in de bioscoop zag. Dat was in 1983. All Time High. Een hele goede middag, Veerle. En ook Angelique, want die zit bij jou, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt zeker.
0: Dat klopt zeker. Nou, dan heb je in ieder geval hulp wat betreft het spelletje zometeen. Maar eerst nog even het antwoord op de kwalificatievraag. Want welk woordje was weggelaten uit de songtekst?
1: De DJ, die miste nog.
0: De DJ miste nog. Eens even kijken of dat klopt.
2: Last night the DJ saved my life from a broken heart.
0: Ah, helemaal spot on. Het
3: geluid van toen.
0: Dat was het makkelijke deel, Veerle.
1: Oké.
0: Ja, ik ga het nu moeilijker maken, want ja, ik weet niet of je luistert waarschijnlijk vaker, maar dan is het geluid, zeker voor de eerste keer, vaak toch wel erg moeilijk te raden. Alhoewel ik deze niet al te moeilijk zou vinden. Maar ja, het hangt een beetje af van je leeftijd en wat je in de periode dat dit bekend was, deed. Dus ben je er klaar voor, Veerle?
1: Ja hoor.
0: Dan ga ik je het geluid laten horen. Komt-ie aan.
3: Het geluid van toen.
4: Freeze it. Congratulations, pal. New York.
0: Ja. Dat is...
3: Het geluid van toen.
0: Dat is het geluid van toen. Maar nu is de vraag, Veerle. Weet jij welk geluid dat is? Wat is dat? Wat heb ik laten horen?
1: Zou ik hem nog een keer mogen horen?
0: Het is dat je zo lief vraagt. Ik vind het een hele goeie, want het is een kort geluid. Komt hij nog een keer?
3: Het geluid van toen.
4: Freeze it. Congratulations, pal. New York.
0: Ja, daar heb ik hem nog een keer laten horen. Maar dan wil ik ook een antwoord willen.
1: Miami Vice?
0: Miami Vice, zeg jij. Jij zegt Miami Vice. Eens even kijken naar de jury, hoe je dan ook daarbij komt. Want dat is helemaal goed, Veerle. Dat had ik niet verwacht, eerlijk gezegd. Dat vind ik heel knap.
1: Ja, ik vind het ook heel knap. Maar het is weer mijn ouders die hebben geholpen dit keer.
0: Oh, je had gewoon hulptroepen. Maar dat mag, hè. Dat is niet verboden bij dit spelletje. Nee, dat is onwijs goed. Dit is, ik vind het, weet je wat? Ik had namelijk voor volgende week het geluid iets langer gemaakt. En dan was het zo.
3: Het geluid van toen.
4: Freeze it. Congratulations, pal. New York.
0: Ja, dan was hij te raden geweest, denk ik. Maar je hebt hem al.
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog nooit Miami Vice heb gezien.
0: Nee, maar ik meende dat ook een beetje aan je stem te horen, Veerle. En daarom zei ik ook al, ja, het hangt er een beetje vanaf uit welke periode je komt. Want je ouders hebben hier waarschijnlijk wel naar gekeken. Want dan herken je het meteen. Het zijn Sonny Crockett en Ricardo Tubbs. Dat waren de agenten uit de Miami Vice-serie die in de jaren 80, jaren 90 werd uitgezonden op de televisie.
1: Oké.
0: Nou, het is het kijken waard. Het is een leuke serie, hoor. Alleen het is voor zeg maar een hedendaagse begrip een beetje traag allemaal. Dat zullen je ouders ook wel misschien beamen. Maar het is een hele mooie serie die zich afspeelt in Miami. Zeg, Veerle, dat levert jou een mooi prijzenpakket op. Want het bordspel Remember the Music, Movies and Series, dat gaat hier onder andere ook over. Dat gaat jouw kant op komen. En dan doen we er ook nog een Bluetooth speaker bij.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, nou, dat is...
1: Ik ben hartstikke blij mee.
0: Ja, ik hoor het aan je. Ik zou zeggen, bedank je ouders en nog een hele fijne middag.
1: Ze doen de groetjes.
0: Dat is mooi. Dank je wel, Veerle. En dan gaan we ook nog eventjes de opgave van het kwalificatieliedje even helemaal draaien. Dat is In Deep and Last Night, The DJ Saved My Life. Veerle, fijne middag, hè?
1: Fijne middag.
0: Veerle ging er vandoor met de prijs. Het complete prijzenpakket. Dat betekent volgende week alweer een nieuw geluid.

Bombay Dance Band, Son of Jamaica. We gaan op weg naar het nieuws van 3 uur. En zometeen opent John's Disco Party. Mijn discotheek is helemaal weer up and running. En klaar om jou te ontvangen met alleen maar lekkere hits uit de jaren 70, 80 en 90.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
9: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
10: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
9: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. Vijf verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. Vier van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de vijfde verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie twee Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het is een paar minuutjes over drie. Van harte welkom opnieuw bij de tijdmachine. En dat betekent na drie uur op de zaterdagmiddag dat we traditioneel de discotheek gaan openen. John's Disco Party zometeen. En straks om 3:30 deel 2 van de Hot Summer Dance Mix. Het is er weer voor. En we beginnen zometeen met Freeze en I Owe You.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension.

0: waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
5: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
6: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
5: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
7: Is Omroep Brabant. Met nu
8: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: Johnny's Disco Party.
1: Ja, je hoorde Freeze IOU. Dat is een Amerikaanse productie. Amerikaanse disco in de jaren 80. Werd gemaakt door Arthur Baker. En het was een producer die een beetje aan het experimenteren is geweest met synthesizers en drumcomputers. Kreeg daarbij ook de hulp van John Jellybean. Benny Tess, die er ook nog eens een keertje een remix van maakte. Dus, en John Rocca natuurlijk uit New York. Goedemiddag, welkom in mijn discotheek. Dit is John's Disco Party. We gaan lekker door straks na 4:30. Deel 2 van de Hot Summer Dance Mix. Een paar weken geleden was die al een keertje te horen. Maar ik kan me zo voorstellen dat je het misschien op vakantie belt en dacht van ik heb hem niet gehoord. Of gewoon nog een keer meer wil horen. Dat zou dan, komt dat mooi uit. Gaan we dat straks doen. Er komt heel veel lekkers voorbij. We gaan straks nog even iemand eren uit de Nederlandse muziekindustrie. Die afgelopen week helaas is ons ontvallen. Dat straks. En ook OJ's hoor je zo meteen. Maar we gaan eerst naar Clutch en Oh Boy. Voordat we hem, nou niet voordat we hem hebben geopend. Officieel. Want dat doen we altijd traditioneel op deze wijze.
0: It's time to dance. John's Disco is geopend.

The OJ's. En daarvoor nog Clutch en Oh Boy. Dit was Put Your Hands and Together in de tijdmachine, ofwel in John's Disco Party. Ik zei het al, we moeten een artiest eren. Ja, afgelopen week kwam er het nieuws binnen dat er niet alleen Jordy Kaagman, maar ook iemand die misschien iets minder bekend is, maar wel heel veel heeft betekend in de Nederlandse muziekindustrie en in het bijzonder in de dance-industrie. Zijn naam Peter van der Bos, alias Tony the Chief Scott. Hij is niet meer. Hij was veel meer dan alleen een artiest. Hij zette zich jarenlang in als muziekdocent en begeleidde jongeren bij het ontdekken van hun talent. Met zijn stichting Repucation liet hij zien dat muziek niet alleen entertainment is, maar ook een middel om mensen sterker te maken. En toen in 2015 bij hem multiple sclerose, ofwel MS, werd vastgesteld, veranderde zijn leven drastisch. En toch bleef hij bewonderenswaardig positief. In 2016 nam hij afscheid op van het podium met een emotioneel en uitverkocht concert in Paradiso. Voor iedereen die opgroeide met clubs, radio en maxi-singles uit de tijd van de jaren 80, begin jaren 90, blijft hij simpelweg de Chief.

0: Mr. Lay, Love on You. Ik kreeg nog een appje van Leo die zegt... Oh, Luis Fernandez, dat is lang geleden. Voor mij de botswagenplaat op het Frans Leijardplein. Ja, zo hebben we allemaal mooie herinneringen aan liedjes. Leuk is dat. Dat is de tijdmachine natuurlijk ook optima forma. Dit is Jons Disco Party op de zonnige zaterdagmiddag. Het is aangenaam zomers met temperaturen tussen de 25 en 27 graden in Brabant. Vanavond ook nog lang warm. Vannacht koelt het dan lekker af naar een graad of 14, 15. Morgen maken we ons op voor weer een tropische hete dag met temperaturen boven de 30 graden. En daarbij past natuurlijk ook een lekker muziekje in de vorm van hete zomer dance hits. Daar heb ik een mix van gemaakt. De Hot Summer Dance Mix 1 en vorige week op herhaling. En vandaag op herhaling Hot Summer Dance Mix 2. John van Bronhoven. Dus ga er lekker van genieten. Ik zou zeggen, zet hem standje burenruzie, standje 11. En laat even weten wat je ervan vindt in de app.
1: Get ready for the dance floor. This is the Groove Box.

0: These are the sounds of the Groovebox.
1: Ja, eens even kijken wat Pierre er nog over te zeggen had.
2: Het is weer fantastisch, joh.
1: Nou, dankjewel Pierre. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Hot Summer Dance Mix deel 2. Ook terug te vinden op mijn Soundcloud-pagina T-Groovebox. App me even wat je ervan vindt. En als je de link wil hebben, dan komt dat ook in orde. Dit was hem voor deze middag wat betreft John's Disco Party. Het betekent dat we nog even moeten sluiten. De deuren dicht. Ja, hij is dicht. Hij valt weer in het slot. Zodat niemand anders dan jij en ik samen naar die disco kunnen. Iedere zaterdagmiddag iets na drieën open ik de deuren. We gaan op weg richting 4 uur. Maar dat doen we nog even met fijne muziek. Waaronder deze Casey and the Sunshine Band. Dit is That's

Nine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Dat kan ik al zeggen over de klok, want het is alweer bijna 4 uur. Ik word er helemaal gek van. Nee, joh. Maar de tijd vliegt, 4 uurtjes tijdmachine. Het is zo voorbij. Volgende week is er weer een nieuwe. Ik vond het leuk dat je erbij was. Wens je nog een hele fijne zaterdagmiddag. Zometeen veel plezier bij Vakantie Koen. De laatste, I Will Survive. Tot de volgende week. Arrivederci. Ciao. De mazzel.

0: This show is awful. Terrible. Disgusting.
1: See you next week.
0: Of course.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
7: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
9: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
10: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen.

0: niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
1: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
0: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Vakantie Koen.

Ja, een hele goede middag op deze zaterdag 8 augustus 2026... waarin we weer 2 uur op reis gaan. Ik neem je mee langs een muzikale reis of door een muzikale reis. Langs in ieder geval vandaag het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Scandinavië. Dus daar kom ik vandaag terecht. Het is een reis die we snel moeten maken. En die dus begint in Engeland. En als je Engeland kijkt naar begrippen of zo die daarbij horen... dan kom je bij Cambridge, bij Oxford, bij Wembley, bij Fish and Chips... bij de Rode Dubbeldekkers, de Koninklijke Familie... voetbal natuurlijk, cricket, rugby... en al dat soort mooie dingen wat te denken van Harry Potter. En wat te denken trouwens van de Fab Four. George, Ringo, Paul en John, oftewel de Beatles... de meest beroemde inwoners van Liverpool ever. Ja, en dat komt uit een tijd dat... wat ik altijd van mijn ouders begreep, want ik was er natuurlijk toen nog niet... er werd nog niet eens aan mij gedacht... draaide om, je was of Stones of je was Beatles. En daarom, om ruzie te voorkomen, ook een liedje van de Stones... die gaat komen bij Vakantiekoen. Brian Jones, de oprichter van de Rolling Stones... die reed in 1962 naar Londen om daar zijn muziekdroom na te gaan leven. In een pub maakte hij kennis met...

0: Keith Richards en Mick Jagger. En die kennen we natuurlijk nog steeds. Hè. Daar werden de Stones geboren. In 66 scoorden ze een joekel van een hit met Paint It Black. Een liedje waar Jones ook aan meeschreef. Maar Mick Jagger en Keith Richards die hadden een ontzag voor Jones. Maar toch kreeg hij geen songcredits. Ja, niet helemaal netjes natuurlijk van de twee heren. En die band tussen de drie eigenlijk werd slechter en slechter. En ook het drank- en drugsgebruik van Jones viel slecht bij Jagger en Richard. En hij werd uiteindelijk in 1969 uit de band gegooid. Een maand later lag hij dood in zijn zwembad. En dat was heel heftig. En het was ook heel heftig dat Richard en Jagger niet kwamen op zijn uitvaart. Dus ja, we blijven een beetje in het zwarte thema hangen als het gaat om vakantie, Koen, en als het gaat om de Stones. Want ja, ook die hoor je hier uiteraard bij vakantie, Koen.
1: Het gevoel van de zomer door je speakers. Met de vakantie, Koen.
2: Omroep Brabant.

0: je met vakantie Koen Wijn. Keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

David Bowie, geboren als David Robert Jones in Londen, maakte een liedje over een andere stad. De stad waar heel veel geschiedenis hangt, want dit kwam natuurlijk uit Berlijn. Tenminste, de inspiratie kwam daar vandaan, bij de Berlijnse muur. Een scène die zich daar afspeelde. Een verliefd stelletje omhelst elkaar bij die muur. En na het zien van dat beeld gaat Bowie aan het schrijven. En zo ontstaat Heroes. Maar in Duitsland zijn we al geweest en daar hebben we hem niet gedraaid. Dus toen dacht ik, ach, weet je wat, dan draai ik hem wel hier. Hey, andere grootheid, dat is Freddie Mercury. En sinds de film Bohemian Rhapsody is hij weer helemaal hot and happening met zijn Queen. En dit liedje schreef hij voor Mary Austin. Hoef ik niet uit te leggen als je de film hebt gezien. Daar kunnen we heel veel over kletsen, maar we kunnen er ook gewoon naar luisteren. Want oh, wat is dit een prachtig liedje. En wat past dat goed vandaag in vakantie. We zijn op dit moment in het Verenigd Koninkrijk. In Engeland wel te verstaan.

zijn in Pinner. Een plaatje net boven Londen. Daar werd Reginald Kenneth Dwight geboren. Al op jonge leeftijd bleek dat hij enorm talent had voor de muziek. Zo groot dat hij de moeilijkste klassieke stukken binnen no time kon spelen op de piano. En toen hij in 1964 uiteindelijk een band oprichtte, Bluesology, nam hij een paar jaar later zijn artiestennaam aan. Als eerbetoon aan zijn saxofonist Elton Dean en zanger Long John Baldry veranderde hij zijn naam definitief in Elton John. En die hoorde je zojuist hier met Rocketman, want de rest is historie, zeggen ze dan. De brillen, de outfits, maar vooral de muziek. Dan een hele verre sprong in de tijd. Adele, die is bezig aan haar nieuwe album 19 in 2007. Ik moet eigenlijk zeggen 19 natuurlijk. Waarvoor haar manager haar op een gegeven moment laat luisteren naar een liedje van Bob Dylan.

0: Adele was verkocht. Het vatte de rest van haar album samen. Bob Dylan die reageerde, het is mijn favoriete versie van een liedje. Na die van mezelf.
1: Mooie reactie, dat sowieso.
0: Ja, en deze mag natuurlijk ook niet ontbreken. Prachtig mooi liefdeslied. Make You Feel My Love. Eigenlijk Bob Dylan dus. Maar voor nu, van Adele.

Mocht je afvragen of we nog steeds in Engeland zitten? Jazeker, geen twijfel over mogelijk. Je hoort Oasis met Don't Look Back in Anger, dat sinds 2017 een hele grote betekenis heeft gekregen voor het land. Het was namelijk de dag na de grote bomaanslag bij het concert van Ariana Grande in Manchester, waar ook Oasis trouwens vandaan komt. En 22 mensen die kwamen daarbij om en die werden herdacht. Toen opeens iemand begon te zingen dit liedje wat je zojuist hoorde. En nog steeds als ik dat fragment hoor, ik heb het vaker laten horen in mijn shows, dan krijg ik kippenvel. Dat is ongelooflijk. Zij begon te zingen en opeens begonnen mensen mee te zingen. Luister even mee.

laatste. Dat echt iedereen begint mee te zingen. Dat je ook de nieuwe generatie eigenlijk hoort huilen. Die nog bij God niet weet wat zich allemaal heeft afgespeeld. Ik blijf dat iets heel moois en wonderlijks vinden. Goed, terug naar iets leukers. Een advertentie met de tekst. Ben jij tussen de 18 en 23 en kun je dansen en zingen? Ben je streetwise, outgoing, ambitieus en dedicated? Meld je dan aan. Voor wie of wat zou die advertentie zijn geweest? Nou, 5 meiden werden geselecteerd en kregen uiteindelijk wereldfaam. Ze waren niet meteen vriendinnen hoor. De sfeer die werd juist gekenmerkt door spanningen, nieuwsgierigheid. En het voelde soms volgens één van de bandleden als een oorlog. Dat werd later wel beter toen ze elkaars krachten begonnen te ontdekken. Want die waren er wel degelijk. En ze maakten echt wereldfaam. Ze hadden grote lol met elkaar. En zo wilde, en nou ga ik alvast verklappen, Mel B, whisky in de kleedkamer, wilde Victoria Beckham graag een gezellig theekrantje. Emma, Baby Spice, die wilde lekkere koekjes. Mel C, de sportieve, een lading met fruit. En Gary, die zou ooit gevraagd hebben om een gouden tandenborstel. Allemaal in de rider. En als ze die kregen, dat weet ik niet. Ik denk het eigenlijk wel op een bepaald moment, want ze waren zo groot. En ik heb het natuurlijk over de Spice Girls. En want zeg je Engeland, dan zeg je ook echt wel de Spice Girls. En welk liedje is dan het allerbekendst? Inderdaad, ja.

Because I gotta have faith. Ja, we zijn in Engeland. Maar slechts nog heel eventjes. Want dit was George Michael met Faith. En dat was eigenlijk na de periode van Wham. En met dit liedje scoorde hij meteen een gigahit solo. Niet dat het zijn eigen favoriet was, integendeel. Maar hij ontworstelde zich simpelweg aan het zoete Wham-imago. Waar hij natuurlijk wel veel aan te danken had. Samen met Andrew Ridgely, die hij op school ontmoette, kreeg hij toen grote bekendheid. En nu kon hij alleen en dat bewees hij keer op keer. Want er volgden nog vele hits. En ja, ooit een documentaire over hem gezien. Dit is echt een grootheid. Die is misschien af en toe ook wel een beetje onderschat geweest. Voor sommigen ook niet hoor, maar voor sommigen zeker wel. En dat is onterecht, want hij kon, moet ik zeggen, helaas. Een heleboel. Hij kan niet meer zoveel. Maar goed, dat geldt terzijde, want we gaan door. We gaan door en we gaan naar Ierland. Want ja, daar komen we op een gegeven moment ook terecht. We zijn dus uit Engeland en gaan naar Ierland. En daar komen we Paul David Hewson tegen, zoals hij eigenlijk heet. In 1960 werd hij geboren. Een protestantse moeder en een katholieke vader. En dat lag natuurlijk heel gevoelig in Ierland. Want de twee geloven die hadden aparte scholen, aparte sportclubs en aparte wijken. En tussen de twee, wat is het ook alweer? Tussen twee geloven, er slaapt de duivel tussen of zo? Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Dat was het, geloof ik. Een mooi spreekwoord, en dat gold ook echt daar. In een interview zei Bono, want daar heb ik het over, dat dit hem later alleen maar hielp om te begrijpen hoe verdeeldheid werkt en hoe kunst, muziek en dialoog bruggen kan slaan. En dat werd duidelijk vanaf het moment dat hij in 1976 een briefje op het schoolbord zag hangen. Dat een band muzikanten zocht. Nou, de rest is ook weer in dit geval hartstikke geschiedenis. Dit liedje is niet per se vrolijk, maar wel heel bemoedigend. Zo kun je het in ieder geval zeker wel zien. Positief blijven als het tegen zit. En tegen jezelf zeggen, it's a beautiful day. Nou, dat is het vandaag ook. Wat dat betreft is er een zonnetje en goede temperaturen. Dus laten we daar gewoon maar op houden. Dit is U2. The heart is a blue.

Een liedje wat mijn jeugd heeft gekleurd. Mijn zus die had de cd en op nummer 4 van No Need to Argue van de Cranberries stond deze zombie. Over het conflict waar ik het net ook over had tussen de protestanten en de katholieken en een bomaanslag van de IRA. En Dolores O'Riordan van de Cranberries overleed zelf 8 jaar geleden, maar die schreef daar toen een prachtig liedje over. Dat heette dus Zombie. Hey, we gaan naar, dan moet ik eigenlijk deze bijpakken. Heb ik die? Ja. We gaan naar Schotland. Ja, een beetje een vrolijk deuntje. Maar het is wel moeilijk kiezen hoor. Ik heb Noord-Ierland al overgeslagen. Eigenlijk is dat schandalig. Maar ik moet straks ook weer door naar Scandinavië. Het gaat allemaal redelijk snel op vakantie. Maar ik ga naar de hooglanden, de meren, de eilanden, de doedelzak, de whisky, de artiesten en Annie Lennox. Een artiesten met diepgeworteld activisme. Letterlijk diepgeworteld. Want haar opa en oma die streden al voor gelijke rechten voor arm en rijk. Later is daar het klimaat bij gekomen. En heel belangrijk, gelijke rechten voor mensen uit de LHBTIQ-gemeenschap. Nou, Sweet Dreams van Annie Lennox.

0: alles over Omroep-Brabant. Check je via de website en app.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak bij Teun Arts in Sint-Hubert.
7: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
6: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
8: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
6: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is aanstaande zondag geopend.
8: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
9: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zomer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: Vakantie Koen. Koen Wijn.
17: Wat

0: jullie sferietje? Zou ik dan moeten zeggen, ik heb niet echt een talenknobbel, maar ik probeer het. We hebben de Britse eilanden in ieder geval gelaten voor wat ze zijn en zijn aan een flinke reis begonnen richting Zweden. En als je in Zweden bent, dan begin je natuurlijk met Benny, Björn, Anjeta en Annie Friet.
1: Vakantie Koen. Jouw muzikale reis door de zomer.
2: Zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
1: Op Omroep Brabant.
0: Ja, want uit Stockholm was dit natuurlijk ABBA, het grootste exportproduct, denk ik, naast de IKEA van Zweden. Maar goed, van Stockholm naar Göteborg. Misschien komen we nog wel terug in Stockholm, want het is echt een kriskrasreis. Maar ik ga nu naar Göteborg en dat is de plek waar Ace of Base ontstond en ook grote hits maakte. Terwijl het niet alleen maar Hosanna was in die band en wereldfaam, want in kleine kring gebeurde er genoeg. De meest impactvolle gebeurtenis overkwam Lynn, de blonde liedzangeres. Zij werd gestalkt door een Duitse fan die zelfs in haar huis inbrak. Het is werkelijk, de rillingen lopen dan over je rug. En hoewel Lynn zelf niet thuis was, verwonderde stalker wel haar moeder, bedreigde ook haar zus met een mes. Dat heeft er flink ingehakt bij Lynn, die daarna ook een stuk minder prominent aanwezig was bij de band. En daar kan je je wat bij voorstellen. Zus Jenny die kon het beter verwerken en nam uiteindelijk de taken over van haar zus. En dat was overigens nog niet ten tijde van dit liedje, hoor. Want dit was een hele grote hit. En toen lachte de hele wereld ze nog toe. En welk liedje is dat dan? Nou, dat ken je meteen bij de eerste klanken, volgens mij. Dat is All That She Wants, een gigantische klapper in de jaren 90. Zometeen naar Roxette met The Look. Maar eerst dus Ace.

0: We hadden het net bij Ace of Base over persoonlijke tegenslagen. En die kende deze Roxette ook maar al te goed. Zangeres Marie, die verloor op hele jonge leeftijd al haar vader. Kreeg in 2002 een hersentumor. En die behandelingen die zorgden voor tijdelijke verlamming en verlies van spraak. Ze vocht zich wel terug, hoor. Maar overleed alsnog in 2019. Een treurig verhaal uit een minder treurig land dat steeds meer mensen opzoeken voor vakantie. Een coolcation, zo heet dat. En daarom gewoon ook even wat tijd voor wat vrolijkheid. Ja, tenminste, dat mag wel even. Na twee van dat soort verhalen. Want ik kwam in het archief nog wat tegen. Dat is dan ook wel weer leuk. Het is van een paar jaar geleden. Toen zijn we de straat opgegaan met eigenlijk de vraag: goh, wat denk je aan als je Scandinavië hoort? En daar werd het volgende op geantwoord:
1: koud. Sauna's.
0: Koud.
2: Koud, van die gekke hoedjes of zo, toch?
1: Noorwegen, Zweden, Finland.
2: Dan denk ik mooi aan een mooie natuur.
3: Dat weet ik helemaal niet. Dat is er weer weg.
4: Mooi maakt niks voor mij.
1: Donker.
5: Zweden.
1: Oh. Zweden.
5: Helsinki. Rendier.
6: Oh, die sla ik over, die skip ik. Die weet ik niet.
0: Grappig hè, dit. Het zijn wel leuk wat mensen dan antwoorden. En ik denk ook, omdat het zo warm is in het zuiden van Europa en Frankrijk tegenwoordig ook, nou, het komt eigenlijk omhoog, dat steeds meer mensen Scandinavië opzoeken. De baas is er ook nog eens geweest. Hij is komende week trouwens weer terug, Maarten. Maar ja, toch wel geestig, denk ik. De coolcation. En wat kom je eigenlijk in Zweden nou nog meer tegen, behalve de IKEA? Nou, uitgestrekte bossen, duizenden meren, fjorden, Lapland, het Noorderlicht en zoveel meer. Het is 10 keer groter dan Nederland, maar heeft net iets meer dan de helft van de inwoners. Ruimte zat dus. En het is een heel innovatief volkje, want zowel Spotify, Volvo, Saab, Pippi Langkas en Alfred Nobel, die komen uit Zweden. Net als heel veel wereldwijd beroemde artiesten. En ook hier weer een vrouw die het podium pakt. Ook wel opvallend in die Zweedse muziek. Heel veel vrouwen. En dat terwijl er wereldwijd in de popmuziek het meeste mannen zijn. Dus ze doen het heel goed onder de vrouwen. En ook Nina Persson is de vrouw van de Cardigans. En dan denk je misschien de Cardigans, wat is dat ook alweer? Nou, als je dit hoort, dan weet je misschien wel meteen. Rijdend in een cabrio door de woestijn. Dat was de clip van My Favorite Game. En die ga je dus nu horen. We zijn nog in Zweden, blijven we daar ook? Dat hoor je zo meteen pas. Want eerst genieten van de muziek. The Cardigans en My Favorite Game. Hoor je nu bij Vakantie Koen op Omroep Brabant Radio.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
1: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
1: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9 op Omroep Brabant.

First Aid Kit en My Silver Lining. Een familiebedrijf Johanna en Clara Söderberg. Oftewel First Aid Kit. De nieuwe generatie Zweedse muzikanten. Die uiteraard hun faam, want zo gaat dat natuurlijk tegenwoordig, via social media vond.

koffer waar ik niet meteen op aansla. Maar goed, dat deden anderen wel. En daar was de roem dat leidde onder meer tot dit liedje. Hun grootste internationale hit met My Silver Lining. Zweden, daar zijn we nog steeds. En voor veel Nederlanders ook het land waar het allemaal erg goed gaat. Een soort voorbeeldland eigenlijk. En als je ook gaat kijken wat ze allemaal goed doen, dan maakt dat af en toe wel een beetje jaloers. Ze hebben een groot sociaal vangnet, betaalbare zorg, kinderopvang en onderwijs. Royale voorwaarden rondom ouderschapsverlof. En een hoog gemiddeld inkomen en lage werkloosheid. Dus ja, sommige dingen kunnen wij een puntje aan zuigen. Sommige dingen die zijn hier ook gewoon wel goed hoor. Maar die schijnen daar dus net wat beter te zijn. Maar goed, we zijn op muzikale reis en moeten ook door. En dat gaan we doen richting Zara Larsson. Een jonge vrouw die talloze talentenjachten afliep in haar jeugd. En aan één haar doorbraak heeft te danken. Het was de variant van Holland's Got Talent in Zweden. Dat zou dan Zweden Talent zijn. En op 11-jarige leeftijd zorgde dat al bij haar voor bekendheid. Een leven met ups en downs. Zo werd ze geboren met de navelstreng om haar nekkie. Waardoor ze bijna overleed. En kampt ze met slaapverlamming. Heel treurig allemaal. Een aandoening waarbij je het wakker worden... Na het wakker worden eigenlijk jezelf nog niet helemaal kunt bewegen. Maar goed, juist die tegenslagen die zorgen ervoor dat ze alles uit het leven probeert te halen en haar stem duidelijker wil laten horen. Voor gelijke rechten, voor en behandeling van vrouwen en mensen uit de LHBTIQ-gemeenschap. En mijn excuses als ik een letter vergeet. Lush Life die gaat over het leven in het moment en genieten van dingen die er nu zijn. En dat past dus meer dan uitstekend bij haar visie. We zitten in de vrouwen en we gaan nog even door in de vrouwen. We zitten in Zweden en geniet nu van Zara Larsson en A Lush Life.

Oh, dit is toch zo goed, hè? Aqua. Met Noorse invloeden is het wel een Deense band. Barbie die komt namelijk zelf uit Noorwegen. Ze kwam pas later erbij, heette natuurlijk helemaal geen Barbie. Maar door dit liedje zullen veel mensen haar zo kennen. En het liedje Barbie Girl leidde tot een gigantische rel vanaf 1997. En het sleepte jaren voort, want wat was er natuurlijk aan de hand? Het ging over een pop. Dat kennen we natuurlijk allemaal, de Barbie. En de fabrikant Mattel, die vond het maar helemaal niets dat er een liedje werd gemaakt waarin hun Barbie als een soort van sekssymbool werd neergezet eigenlijk. Nou, de band die was het helemaal niet mee eens en bewezen ook onschuld. En op dat moment dacht Mattel, ja, weet je wat, if you can beat them, join them. En zo kwam dit liedje uiteindelijk terecht op de officiële website van Mattel en werd tevreden getekend en zochten ze elkaar juist op. Dus if you can beat them, join them. We zijn dus in Denemarken en nu zijn we in Silkeborg om precies te zijn. Een industriestad op 3,5 uur rijden van Kopenhagen. En daar kwam begin deze eeuw Alphabeat bij elkaar. Ontstaan uit een schoolbandje en optreden deden ze in de regio, maar opeens hadden ze een internationale hit. Allemaal door een radio-dj die het liedje in Engeland draaide. En daar is het eigenlijk ook wel bij gebleven. Een Alphabeat is uit elkaar, dat gingen ze overigens al vaker. Maar de vraag is natuurlijk, ja, komen ze ooit nog bij elkaar of is dat uitgesloten? Nou, dit liedje ga je kennen, want dit is opzwepend en dus hoor je het in vakantie.

0: zomer ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

tijdens OnTV. We hebben Denemarken ingeruild voor Noorwegen. Een gigantisch land trouwens, hè, waar Nederland ruim 9 keren in past. En de Nooren die houden van buiten zijn in de bergen. Of het is kies rust en ruimte. En met slechts 5,5 miljoen inwoners hebben de meeste mensen er ietsje meer ruimte dan wij. Betekent ook wel dat we iets eerder weg zijn. Want heel veel grote namen die komen niet uit Noorwegen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Zweden. Het bekendste muzikale exportproduct uit Noorwegen is A-ha. De band die verkocht meer dan 100 miljoen cd's wereldwijd. Maar toen ze halverwege de jaren 80 doorbraken met Take On Me, was dat vooral een onwijze boost voor het A-muzikale Noorwegen. Mag ik dat zo zeggen? Nou ja, ik zeg het al. Ik heb het al gedaan. Omdat de band veel in Londen en New York zat, werden ze elke keer dat ze voet op Noorse grond zetten groots onthaald. Er waren krantenkoppen, tv-interviews, speciale uitzendingen. En ze werden echt overal als onze jongens aangekondigd. Zoals wij dat eigenlijk doen bij Olympische medailles of WK-succes of EK-succes. Bijvoorbeeld bij het voetbal. Nou, daar gaat misschien wel wat perk te buiten. Maar langlauf en schaatsen. Een beetje dat soort dingen, zeg maar. Die daar heel groot zijn. Nou ja, hier schaatsen kennen we dat ook wel. En dan kunnen we hier ook af en toe wel eens met trots mensen welkom heten als ze wat hebben gedaan. Hé, ik ben wel vergeten. Ja, dat is echt heel stom. Ik ben wel vergeten in Zweden. Ik denk dat ik weer even terug moet. Laat ik dat doen. Want de brandstofprijzen doen er hier toch niet toe. Ik denk opeens, weet je wat? Ik ga eventjes richting Eagle Eye Cherry. Ja, uit een muzikaal nest, dat kan je zeker zeggen. Nena Cherry is een zusje, die kennen we natuurlijk van 7 Seconds. Samen met Yusundur. Maar hij had ook één hitje, ja, One Hit Wonder. Eagle Eye Cherry en Safe Tonight.

is toch goed, hè? Björk. En ik ben dus naar IJsland gegaan. Die heb ik voor het gemak even bij Scandinavië getrokken. Daar zal niet iedereen blij mee zijn. Maar goed, ik heb het wel gedaan. En 1965 toen kwam ze daar in de hoofdstad ter wereld. En 11 jaar later al kende het hele eiland haar. En dat is misschien niet zo heel kunstig, omdat IJsland niet heel groot is met 400.000 inwoners. Het zullen er trouwens toen nog iets minder geweest zijn. Maar toch, een van haar muziekleraren die stuurde namelijk een bandje met daarop Björk op de piano naar het enige radiostation op het eiland. En dat is wel leuk om te laten horen, want dat zorgde voor haar doorbraak. Dat klonk zo. Ja, en die opname die kwam op de radio en een platenmaatschappij die was zo enthousiast dat ze al op 11-jarige leeftijd een platencontract kon gaan tekenen. Kort maar goed, naar het conservatorium en een jarenlange carrière verhuisde ze in de jaren 90 naar Londen. Ze ging toen solo en coverde een liedje van Betty Hutton. Dat was het liedje wat je zojuist hoorde, maar Betty Hutton deed op deze manier.

0: Maar dit was weer een cover uit Duitsland. Horst Winter.
1: Ganz mäuschen still. Je witte schwül. Es ist unheimlich still.
0: Ja, dat is toch grappig, of niet? Nou ja, tenminste, ik vond het wel geestig. Ik denk toch eventjes laten horen. En zo heb je ook een klein beetje Björk ter achtergrond te pakken. We zijn er bijna. Ja, zeker, we zijn er bijna. Het is een lange reis en dat is altijd wel intensief. Want je doet echt een hele hoop steden aan. Je doet een heleboel regio's aan vandaag. Dus het Verenigd Koninkrijk, Ierland, daar zijn we geweest. We zijn ook in Scandinavië geweest. We zijn dus zelfs op IJsland geweest, die ik er voor het gemak eventjes bij heb getrokken. Maar nu ga ik terug. Ik ga terug naar het vasteland. En dat is niet het vasteland van IJsland, want dat is uiteraard een eiland. Maar waar ga ik wel naartoe? Nee, ik ga gewoon weer eventjes lekker terug naar Zweden. Een liedje geïnspireerd op Space Oddity van David Bowie. Maar de band die was eigenlijk een hardrockband en maakte geen popmuziek. En dit liedje, of liever gezegd de akkoorden voor de gitaar, die lagen op de plank, maar vonden ze niet echt geschikt voor de band. Misschien wel als een opener voor concerten, zo werd gedacht. Maar na verloop van tijd kreeg het liedje toch vorm. En in 26 landen kwam het op 1. Er werden 8 miljoen platen verkocht. En natuurlijk waren de bandleden daar blij mee. Maar het zorgde er ook voor dat ze zich voortaan veel commerciëler moesten opstellen. Doen wat de platenmaatschappij zegt. En dat was dan weer de keerzijde. Over wie heb ik het nou? Nou, ik heb het over Europe. Ja, want daar luister je naar. The Final Countdown. Geïnspireerd dus op David Bowie. Hè? Wel grappig, van Space Oddity ook. Ja, die countdown eigenlijk, voordat hij de lucht ingaat. Maar goed. Hey, voor vandaag heel erg bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat je een hele fijne zaterdagavond tegemoet gaat. En ik hoop dat ik daar een klein beetje aan bij heb kunnen dragen met deze aflevering van Vakantiekoen. Dus dankjewel en tot de volgende maar weer. Morgenochtend is Christian er weer met het weekend. Voor nu, houdoe.

0: nieuws over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beijerland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaring en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: opgroeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm. En vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: gevoel van hier. Omroep Brabant.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zomer ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zomer ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn, langs de Italiaanse meren, naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
4: op Omroep Brabant.

0: echt helemaal niks missen van ons.
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, oei, oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar
4: Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn vier mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn drie van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De vierde dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
1: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
1: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9.
2: Op Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Ude in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Ude reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: hallo.
1: Altijd en overal. Omroep Brabant.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Het gevoel van hier.
4: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
5: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: Omroep Brabant.
1: Elke dag.
2: Gezellig. Gaat helemaal goed komen.
1: Het gevoel van hier. Independent.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baká, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon voor de gezelligheid.
2: Het gevoel van hier.
5: Omroep Brabant.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.